0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Zo meteen over een 90s hit die we allemaal meezingen. Maar het is een cover van een cover van een cover. Pas na de vierde keer werd het een hit. Ja. Welke song dat is, dat ontdek je zo meteen na Marco Borsato en Rick James. Nostalgie.

0: Wat de artiesten niet vertellen over zichzelf, ja, dat doe ik hier elke dag. Hè. Welkom alweer.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Begin jaren 90 schrijven drie songwriters in een keldertje in Londen een break-up song. Het project waarvoor het bedoeld is, gaat echter nooit door. Het nummer blijft liggen en 2 jaar later neemt een Deense zangeres het op, vertaalt, een hit daar, maar nergens anders. Dan nemen de schrijvers het zelf op met hun band en The Swap. Hun label haat het en het flopt opnieuw. Een Noorse popster probeert het nog eens, weer geen wereldhit, wel een top 10 hit in het land zelf. En dan, 6 jaar later, stapt een Australische actrice een Londense studio binnen en zingt het alsof het haar eigen verhaal is. Plots staat het op nummer 1 in 6 landen en hoor je het echt overal op de radio. Zo erg dat Nathalie Imbruglia later vertelt dat ze op een strand kinderen haar liedje hoorden zingen en dat ze letterlijk de zee is ingevlucht om aan haar eigen hit te ontsnappen. Dat nummer was Torn. 4 versies... 1 wereldhit, maar pas toen de tijd er helemaal rijp voor was. Timing is alles.

We hadden daar net al een verhaal over een cover. En zometeen nog eentje dat misschien nog straffer is dan het verhaal van Thorn. Want de remake overtreft het origineel. En dat zijn de woorden van de songwriter zelf. Komt eraan na Kiki Dee en Peter Schilling.

0: elke dag de grootste hits uit de top 3000 bij Nostalgie. Met straks Womack en Womack.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Dolly Parton schreef I Will Always Love You niet als liefdesliedje, maar als afscheid. Ze nam er afscheid mee van haar mentor Porter Wagoner. Iemand die haar groot had gemaakt. Maar die ze moest loslaten om haar eigen weg te gaan. Jaren later gaf Dolly het nummer aan Whitney Houston voor The Bodyguard. Ze wist dat het goed zou worden en groot, maar niet wat Whitney ermee zou doen. Toen Dolly die versie voor het eerst hoorde, was dat niet in een studio, maar onverwachts op de radio. Met die lange, ijzingwekkende stilte. En daarna die enorme uithaal. Dolly werd zo emotioneel dat ze haar auto langs de kant van de weg moest zetten om even bij te komen. En dat stille moment is zo berucht dat het zelfs een challenge werd. Iedereen probeert te voelen en te raden wanneer de muziek weer binnenkomt. Maar het lukt bijna niemand. Waarom? Omdat Whitney daar niet op tellen zingt, maar puur op gevoel. De stilte in dit nummer is net zo beroemd als de stem die erop volgt. Whitney komt niet binnen wanneer het moet, maar wanneer het juist voelt. Probeer het zo meteen ook maar eens aan te voelen. Op het juiste moment, hè?

Tina Turner, zij stond op het punt afgeschreven te worden. Met Nutbush City Limits hield ze stand. Dat verhaal vertelde ik onlangs nog in Top 3000 Heroes. Maar met een andere song ging ze plots terug volle kracht vooruit. En die komt er zo aan na hits van Shawn Mendes en...

officieel failliet en de muziekindustrie had haar genadeloos afgeschreven met het label te oud. Dan krijgt ze een demo in handen. What's Love Got To Do With It? Tina vindt het verschrikkelijk. Te poppy, te glitterachtig, totaal geen rock'n'roll. Het nummer was zelfs al geweigerd door Cliff Richard en de groep Bucks Fizz. Niemand zag er brood in. Maar haar manager zegt, zing het niet als een popliedje, zing het als een overlever. En dat deed ze. Ze nam die gladde popsong en smeet er al haar pijn en rauwe kracht in. Het resultaat? 3 Grammys, haar eerste nummer 1 hit in Amerika en ze werd de oudste vrouw ooit aan de top van de charts. What's Love Got To Do With It? De wedergeboorte van Tina Turner.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Het is 5:45. Hele goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder eist dat de lijn volgend jaar geen verlies maakt.
2: Ja, dat heeft serieuze gevolgen voor het reizigersaanbod. Meer dan 200 buslijnen verdwijnen en vooral het leerlingenvervoer is daarvan de dupe. Kwetsbare kinderen uit het bijzonder onderwijs kunnen binnenkort niet meer met hun bus meerijden. Want die komt hen thuis niet meer ophalen. 1 op de 10 van die lijnen verdwijnt. Maar de lijn benadrukt dat die kinderen wel op school geraken, omdat ze dan op een andere rit worden ingepland. Maar die zal dan veel langer duren, tot meer dan 1,5 uur. Om de reistijd toch wat onder controle te houden, denkt de lijn aan centrale opstapplaatsen. Op het wereldkampioenschap voetbal, dat is voor zometeen. Eerst gaan we naar de belangrijkste industrielanden van de G7. Die zien de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran als een historische kans om Teheran geen kernwapens te laten maken. Dat verklaarden ze op de politieke top in Evian, Frankrijk. De deal moet vrede en veiligheid brengen voor iedereen in de regio, zeggen de staats- en regeringsleiders. Die verhogen ook de druk op Rusland door strengere sancties op te leggen voor hun olie- en gassector. Oekraïne krijgt dan weer extra lange afstandswapens en luchtafweer. En dus dat wereldkampioenschap voetbal. Ik was een beetje onder de indruk van Lionel Messi. 3 echte sterren hebben daar een visitekaartje afgegeven in hun eerste wedstrijd. Zoals dus Lionel Messi. Die doodste in zijn eentje Argentinië naar een 3-0 zege tegen Algerije. Messi scoorde alle 3 de doelpunten, een hattrick dus. Erling Haaland lag met 2 doelpunten aan de basis van de 1-4 zege van Noorwegen tegen Irak. En Kylian Mbappé trok Frankrijk over de streep met 2 goals na een zwakke eerste helft van de Fransen. Goed voor 3-1 winst tegen Senegal. En rond deze tijd start er nog 1 wedstrijd op dat WK. Dat is Oostenrijk-Jordanië.
0: Nostalgie weer.
2: Eerst bewolkt, na de middag meer opklaringen. 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maximaal van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum van ons land. Vrijdag opnieuw veel zon en tot 35 graden. Aan zee kan je wat afkoelen. Ja, afkoelen. Het is daar ook 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ik begin al te zweten als ik eraan denk aan al die temperaturen.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
1: We hakken de week ritueel in 2 op deze woensdag. En dat doen we onder begeleiding van de grootste hits natuurlijk. Color Me Bad en Lionel Richie komen eraan. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. We are music. En bij jou ook al begonnen aan je woensdag. Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Color Me Bad met I Wanna Sex You Up. Zometeen starten we de dag met een fantastische gitaarriff van de Rolling Stones en Start Me Up.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen Sander, hallo.
0: Goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Woensdag alweer.
2: Oh, het gaat snel hè, die weken.
0: Halverwege de week, ook halverwege de eerste examenweek. Doe je het nog graag?
2: Laat ons dat in het midden houden. Hè? Of ik dat nog graag doe of niet. Maar ik zou wel heel blij zijn als het voorbij is, die periode.
0: Ik vraag me soms af, wie heeft er meer stress? Het kind of de mama?
2: Ik denk de mama.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, echt waar. Als het zo 8:30 is, ik weet dat hij binnen moet gaan, dan... dan moet ik heel diep ademhalen. Bon, ja,
0: je hebt nog 2,5 uur tegen dat hij aan dat examen moet beginnen. Dat is toch meer dan tijd genoeg.
2: Ja, ik ben niet de enige die al wakker is. Kijk maar eens naar onze app.
0: Ja, Dominique Verheijlen is al wakker gestuurd. Goedemorgen, nu al 18 graden. Dat belooft voor de dag. Hij die laat al weten. Goedemorgen, radiovriendjes. We zijn weer van de partij. En ik wens jullie een prachtige woensdag. En Martine uit Mol die kijkt al even vooruit naar het weekend. Ze zegt mooi weer in het vooruitzicht. Goed voor onze graspoppers natuurlijk. Graspoppen, het Metal Festival. Dat is natuurlijk dit weekend van de partij. Ook Frank Verkammen is erbij. Goedemorgen Vero en Sander. Schatjes van patatjes allemaal. En ook Tom uit Belseren, die is wakker. Goedemorgen Sander en Vero, laat die weten. We zijn al aan het werk in de haven van Antwerpen. En dat op mijn 60ste verjaardag. Dat begint te tellen, maar ik voel mij geen 60 hoor. Laat het Tom weten. Wel Tom, een dikke, dikke proficiat van ons allemaal op jouw 60ste verjaardag. En als cadeautje krijg je zometeen weer een verhaal van ons Veronique de Kok.
2: Mijn verhaaltje over biechten of liechten gaat over mijn mooiste foto's ooit, die wel in een zeer dronken toestand werden gefotografeerd.
0: Ja,
2: dat
0: mooi.
2: Door een geweldig fotograaf.
0: En hebben wij die ooit al gezien, die mooiste foto's?
2: Ja hoor, zeer, zeer veel al. Ja, ja.

0: De zoetgevoelige stem van Mick Jagger in jouw oortjes om 6:13 op deze woensdagochtend. Rolling Stones. Zo meteen nog Cock Robin met The Promise You Made. Maar eerst aan dat verhaal.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Het verhaal van vandaag gaat over de P-magazineperiode. Dat is al een tijdje geleden, toen dat magazine er nog was. Die hadden elke zomer de badpakken special. Dus elke zomer trokken wij dan ook naar de mooiste plekken in het buitenland om bikini-affiches en campagnes te shooten. Alles leek altijd glamour, glitter, perfectie. Tot ik merkte dat onze fotograaf destijds om 6:00 al verdacht goed gezind was.
0: Verdacht goed gezind?
2: Ja. Ja, ja, terwijl ik nog probeerde zo wakker te worden om 5:00 voor je make-up. Want natuurlijk, de mooiste foto's heb je bij zonsopgang en zonsondergang. Dus ik moest al helemaal klaar zijn. Leek zijn ochtendroutine zo net iets anders in te vullen dan de rest van ons. Met de zoveelste whisky cola om 6:00.
0: Een whisky cola om 6:00.
2: En niet ene, hè. Niet ene, hè. Hoe dat die foto's, eerlijk gezegd, toch altijd goed gelukt zijn, dat blijft tot op vandaag toch nog altijd een heel groot mysterie. Want je weet, in die tijd, toen de dieren nog spraken, was dat op pellicule.
0: Dat was toch analoog, hè?
2: Dat was analoog, hè. Dus ze konden niet even retouchen of zo. Dat was erop of eronder.
0: Die man die had een soort talent om, als hij beschonken was, om een goede foto.
2: Dat was niet normaal. En mijn mooiste baanaffiches ooit voor de P, dat waren die foto's die hij toen had getrokken. Met een aantal whiskycolas in zijn kraag.
0: Was de vaste fotograaf van Veronique de Kok in der tijd. Dronken terwijl hij de foto's maakte, zat hij aan de whiskycolas. Dus wat denk je? Biecht die of liegt die of biecht ze? Wat denk je? Biecht ze of liegt ze? Laat het even weten in de Nostalgie-app.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: Lenen bij Leemans.
10: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
11: Allee Harry.
10: Wat?
11: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
10: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
9: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Goedemorgen. Victor Vrils hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
13: Mo, zeg,
12: maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
13: Dat is hier wel gezellig. Staan.

0: Ja, een tripje naar zoute landen zou wel smaken, denk ik, met die hete temperaturen die er zitten aan te komen. Meer dan 30 graden deze week.
1: Ja, zie, Sander, ik heb mijn dikke jas niet bij, hè?
0: Nee, de winterjas die is inderdaad in de kast gebleven. Even terug naar het verhaal van daarnet. Heeft Veronique de Kok haar mooiste foto's laten shooten door een fotograaf die in der tijd al eens graag een whisky-cola bij het ontbijt dronk. Eigenlijk gelooft iedereen jouw verhaal. Frederikje zegt dat het klopt. Ook Peter die gelooft het. Mario zegt dat hij de waarheid spreekt. Alleen Lilian die zegt dat het niet waar is. En ook Mieke gelooft het niet. Maar Britt die gelooft het dan weer wel. Christa gelooft het. En ook Heidi die denkt dat het een waar gebeurd verhaal is. Ja. Ik vind... Ja. Er is maar één iemand die het ons kan vertellen, hè, mannen.
2: Biecht ze of liegt ze?
1: Ja, wat denk jij, Sander? Is dit echt gebeurd? Zo die shoots in dronken toestand?
0: Goh, langs de ene kant denk ik showbusiness. Hè. Er gebeurt veel dat het daglicht niet mag zien en het kan wel. Maar langs de andere kant denk ik, het is zo'n technisch beroep, fotografie. Het is niet... Het is niet
1: gewoon op een knopje drukken.
0: Nee, het is een shot maken, licht. Ik denk niet dat het waar is. Ik denk niet dat je dat dronken kan.
1: Mm. Er werd toch wel wat gedronken, hè, als het zo apero-tijd was, tussen de modellen en zo. Maar onze fotograaf... Dit is niet verzonnen. Oh. Die begon 's morgens al om 6 uur.
0: Dat is levensgevaarlijk, hè?
1: Ja, en dan echt voor heel de dag, hè. Dat was niet te doen. Maar die kwam wel letterlijk en figuurlijk tegen een stootje. Dus sommige herinneringen uit die buitenlandse fotoshoot die zijn echt absurd. Dat zou je vandaag eigenlijk niet meer kunnen geloven.
0: Ik zou de knop niet meer vinden als ik al een whisky-cola begin om 6 uur.
1: Maar blijkbaar was dat voor hem wel een must.

0: Eternal en BB Winans, I Wanna Be The Only One. In onze nostalgie-app is Mario aan het aftellen naar zijn pensioen. Gisteren stuurde hij nog 2 keer vroeg opstaan en dan kan hij genieten van een welverdiend pensioen. Maar de Vlaming en de Belg die maakt zich zorgen over dat pensioen. Waar die zorgen juist over gaan, dat kom je zo meteen te weten. Na Kiss en aan Natasha Beddingfield.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zeg jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
8: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
8: Hoogstraten aardbeien.
10: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
13: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, oh, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
15: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
16: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
17: Als dit herkenbaar is voor jou...
18: Zeg Chantal, doe nog eens uw event na.
19: Oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei.
18: Leuk.
19: Wow, jij vindt dat leuk.
17: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
18: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
19: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
18: Ah.
17: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
20: Kurkfabriek van Avermaat. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
21: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
20: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
21: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
22: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
23: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je

0: 2004 was hij de It Girl van de popwereld. Natasha Bedingfield.
1: Hebben we toch niks meer van gehoord, hè, Nadia?
0: Ja, die heeft 2 hits gescoord, denk ik.
1: Ja.
0: Ik heb die onlangs al nog eens gezien op een festival. Dat is heel goed, nog live. Maar echt nieuwe hits.
1: Maar dat zijn het wel, die 2 nummers.
0: Ja, en dan nog de rest van haar catalogus. Bon. Ze zingt die geen 10 keer opnieuw, die 2 hits.
1: Nee, maar ik kan me niet herinneren wat hij nog allemaal zingt.
0: Nee, ik denk dat hij gewoon nog leeft van de aandacht van die 2
1: van
0: hits.
1: Van toen, ja. Oké.
0: Dat zou ik ook doen natuurlijk, mocht ik haar zijn en zo'n 2 dikke hits gestoord hebben. Ondertussen is het 7:15 en kijken we even met een blik op de actualiteit. Want elke ochtend vissen we een ja-nee-vraag uit de kranten en leggen we die aan jou voor.
1: Ja, wij hebben onze tafel van Sander en Vero in het leven geroepen. Dus ook hier gaan we elke dag even een vraag bekijken uit de actualiteit. Nu, de meeste Belgen die hebben echt wel zin in hun oude dag, kijken daar wel naar uit. Maar sommige mensen maken zich wel wat ongerust of ze alles wel betaald zullen krijgen. Dat blijkt uit de pensioensbarometer van Belfius. Daarnaast hopen 6 op de 10 van die Belgen dat ze gezond mogen blijven. Dat lijkt mij logisch. En opvallend, evenveel mensen zijn ervan overtuigd dat hun wettelijk pensioen niet zal volstaan om rond te komen.
0: Ja, dat is toch, ik snap het, dat is bij heel veel mensen een schrik die er ergens zit.
1: Want begrijpelijk, dat snap ik ook.
0: Er komt een moment aan dat je het enkel met dat pensioen moet doen.
1: Ja, en dat is niet vet, hè.
0: Ja, dus is de vraag eigenlijk, maak jij je zorgen over je pensioen? Ja. Als jij al vooruitkijkt, maak jij je zorgen, ja of nee? Laat het even weten in de Nostalgie-app.
1: Ja, kijk jullie uit naar dat pensioen, maak je je zorgen ook over die financiële kant en ook over je gezondheid. Laat het even weten en wij gaan er na 7 uur op verder.

0: to M People and Moving On Up. Een sexy saxofoon. En dat om 7 over 7 ochtends op een woensdagochtend. Zometeen gaan we het hebben over pensioenen, Vero.
1: Ja, dat was een beetje de vraag aan onze tafel van Sander en Vero vanochtend. Ik vind dat eigenlijk wel cool, zo onze eigen tafeltje.
0: Ik zal bellen naar Play.
1: We gaan nog Gert even bellen. Goed, wij gaan zelfs na 7 uur verder over pensioenvragen. Dus ja, laat maar komen jullie antwoorden. Hè?

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Mannekes,
5: Bompi,
4: ik ga schilderen.
5: Nee, Bompi, we gaan klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Mannekes.
5: Moeder.
4: Schilderen is ook klussen.
5: Oh ja.
4: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
5: 25?
6: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
12: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
15: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
16: Yes. Of Corsa.
15: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
16: Yes.
15: Vanaf €179 per maand in lease and go?
16: Yes.
15: En tot 8 jaar speciale garantie?
16: Yes.
15: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
17: Goedemorgen, ondertussen bijna 6:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder eist dat de lijn volgend jaar geen verlies meer maakt.
18: En daarom verdwijnen meer dan 200 buslijnen en vooral het leerlingenvervoer is daarvan de dupe. Kwetsbare kinderen uit het bijzonder onderwijs kunnen binnenkort niet meer met hun bus meerijden omdat die hen thuis niet meer komt ophalen, want 1 op de 10 van die buslijnen verdwijnt. De lijn benadrukt wel dat die kinderen toch nog op school geraken omdat ze op een andere rit worden ingepland, maar die zal dan weer veel langer duren, tot meer dan 1,5 uur. En om die reistijd toch wat onder controle te houden, denkt de lijn aan concrete opstapplaatsen. Belangrijkste industrielanden van de G7 zien de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran als een historische kans om Teheran geen kernwapens te laten maken. Dat vertelden ze op de politieke top in Evian, in Frankrijk is dat. De deal moet vrede en veiligheid brengen voor iedereen in de regio, zeggen de staats- en regeringsleiders. Die verhogen ook de druk op Rusland door strengere sancties op te leggen voor hun olie- en gassector. Oekraïne krijgt dan weer extra lange afstandswapens en luchtafweer. Op het wereldkampioenschap voetbal hebben 3 echte sterren hun visitekaartje afgegeven in hun eerste wedstrijd. Lionel Messi loodste in zijn eentje Argentinië naar een 3-0-zege tegen Algerije. Messi scoorde alle 3 de doelpunten, een hattrick dus voor de kenners. Daarmee is de Argentijn mede topschutter aller tijden op WK, samen met die legendarische Duitser Miroslav Klose. De Noor Erling Haaland die lag dan weer met 2 doelpunten aan de basis van de 1-4-zege van Noorwegen tegen Irak. En Kylian Mbappé trok Frankrijk over de streep met 2 goals na een zwakke eerste helft van de Fransen. Goed voor 3-1 winst tegen Senegal. En op dit moment is er nog Oostenrijk-Jordanië. Daar staat het voorlopig 1-0 voor de Oostenrijkers.
19: Ja, dat zijn ook de helden van jouw zoon op dit moment. Hè? Messi,
17: absoluut.
19: Mbappé, Haaland.
17: Ja. Hoeveel truitjes zullen we daarvan hebben?
20: Terecht. Nostalgie weer.
18: Eerst bewolkt, na de middag meer opklaringen. 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maximaal van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum van ons land. En vrijdag opnieuw veel zon en tot 35 graden. Aan zee kan je een beetje afkoelen. Ja, dan is het maar 30 graden. Maar wow, meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
20: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
1: Veronique en Sander.
17: Goedemorgen. Als je haar al beter ligt dan je humeur, dan ben je alvast goed begonnen. Neem nog een slok koffie. Doe alsof je helemaal georganiseerd bent. En laat ons de rest doen. Welkom.

0: Goedemorgen, 5 over 7 op de woensdag die al zomers begint aan te voelen. Hè. Gisteren in de namiddag brak de zon ook echt door. Daar heb ik echt van genoten.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
0: En straks komt er nog een echt zonneke op bezoek. Hè, want Zita Wouters die komt al langs. Hè?
2: Ja, inderdaad. Dat is allemaal voor na 7:30 hoor je Zita Wouters. En de plannen die zij allemaal deze zomer maakt. Maar eerst hebben we het nog over onze oude dag. Voor de een van ons is dat al wat dichterbij als voor de andere natuurlijk. Ja. Het gaat over de pensioenen. In de pensioenbarometer van België stond dat 6 op de 10 Belgen zich zorgen maakt over dat pensioen. Zowel financieel als op gezondheidsvlak. Haal je het wel? Word je wel gezond? En ga je wel rondkomen op het einde van de maand met wat er dan op je rekening verschijnt?
0: Ja, dus de vraag aan de tafel van Sander en Vero vanochtend was: maak jij je zorgen over je financiële situatie later als je op pensioen mag? Nu zijn heel veel meningen in onze app gekomen. Gaan we eens eerst onze bordjes naar boven steken?
2: Ja, maken wij ons zorgen over ons pensioen? Ik zeg...
0: Jij zegt nee.
2: En Veronique zegt...
3: Maar ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: Jij maakt je zorgen.
0: Maar ik ging ervan uit dat iedereen zich zorgen zou maken. Omdat we allemaal weten, ja, dat is echt, dat wordt een habbelkrat. Hè. Daar kom je sowieso niet mee rond. Dat is voor mij persoonlijk dan toch ook de reden waarom ik zo veel en hard en lang werk. Om nu al een spaarpotje te hebben, omdat ik weet dat ik met dat pensioen later, zeker als zelfstandige, dat is helemaal niks.
2: Het is vooral dat je als zelfstandige...
0: Ja, dat ik daarop kan terugvallen.
2: Waarom ik mij nog geen zorgen maak, is omdat de regels over pensioenen de laatste jaren, maanden, zoveel aan het veranderen zijn. Dus ik ben me zorgen aan het maken over iets wat ik totaal nog niet weet hoe het er gaat uitzien.
0: Maar je bent toch ook zelfstandige, niet?
2: Ik ben zeker zelfstandige, maar...
0: Ja, dan weet je toch dat je... Allee.
2: Ja, maar misschien moet ik werken tot mijn 70 of tot mijn 72 of tot mijn 75. Of, ja, wie weet het. Hoe gaat het eruit zien? Ik ben nu 28. Dat is toch nog zeker...
0: Voor u is heel ver van uw bed
2: 40
0: nog,
2: jaar, dus ik denk, ja, waarom zou ik me daar op dit moment zorgen over maken? Maar ik snap het wel, als ik naar mijn ouders kijk, die nu net op pensioen zijn gegaan... Mm. Het is toch niet gemakkelijk om het financieel allemaal geregeld
0: te krijgen. En ook die gezondheid meestal. Hè. Als je zo, hoe vaak hoor je niet dat mensen zeggen van... Oh, later als ik op pensioen ben, dan ga ik reizen of dan ga ik dit en dat doen. Ze zijn op pensioen en een paar jaar later zijn ze ofwel ziek of gebeurt er nog iets ernstiger. Dus daar kijk ik toch niet naar uit.
2: Ja, en ondertussen hebben we ook Frederike uit Berlaren aan de lijn. Goedemorgen, Frederike.
4: Goedemorgen, dag Sandra en Vero.
0: Hey Frederike, jij maakt je toch ook wel zorgen over je financiële situatie? Hè? Want je zit in een omgeving die toch nog waarbij het huidige pensioen een beetje krap is, hè?
4: Ja, inderdaad. Ik heb al meerdere collega's die aan pensioen zijn. En als ik dan van hen hoorde wat ze eigenlijk maar gaan krijgen, dan maak ik me inderdaad wel serieuze zorgen.
0: Ja, voilà.
4: Want normaal gezien moet ik nog 8 jaar werken. Je zegt dat dat over 8 jaar nog zo zal zijn.
0: Ja,
4: hetzelfde geld is dan nog minder. Dus inderdaad, ik loop daar toch wel mee bezig.
2: Ja. En probeer je dan nu al een appeltje voor de dorst opzij te houden, Frederike? Is dat het pensioen sparen iets waar je al mee bezig bent?
4: Ja, daar ben ik inderdaad volop mee bezig. Dat ook al een hele tijd, pensioen sparen. Ik vind dat ook wel interessant, ja.
0: Nou, dat is iets, Frederike, Sander, waar ik sinds mijn 18 al mee bezig ben, dat pensioen sparen.
2: Sinds je 18?
4: Ja, ik ook.
0: Ja, echt waar, dat is met de paplepel.
4: Ja,
0: want ik kende daar niks van, uiteraard, als tiener. Je komt net van school, ik begon te werken. En mijn ouders hebben dat met de paplepel ingegeven. Start daar al mee, dat is goed voor later.
4: Ja.
0: Wist ik toen veel.
4: Ja, mijn ouders ook. Ja,
2: als ik hier de rest van de reacties in onze nostalgie-app lees, heel veel mensen die zich daar zorgen over maken.
0: Ja, terecht.
2: Ik denk ook met al die veranderende regels die er nu gekomen zijn met de nieuwe regering, toch tijd dat we daar eens open over praten en dat het duidelijk wordt voor veel mensen, denk ik.
0: Frederike, dankjewel voor de leuke babbel en welkom in onze club.
4: Heel graag gedaan.

0: Ja, de zomer is in het land. Dat voelden we gisteren al met dat heerlijk zonnetje op het bolletje. En Erwin heeft begin deze week ook gezegd dat het zelfs 30 graden gaat worden, Veronique.
1: De komende dagen, jong. Straks is horen dat het nog altijd zo heerlijk warm wordt. Ja, ik heb zo'n voorgevoel van wel.
0: Ja, ik moet al één ding zeggen. Gisteren had Veronique ook een soort ploesje.
1: Maar jong, het was 's ochtends. Sander, ik sta op om 5 uur. Ik ga de deur uit als het echt nog niet zonnig is. Dus dat is het cool. Sorry, hè?
0: De enige die er vandaag zomers uitziet, vind ik, is onze producer. Die ziet er echt uit alsof
1: ja,
0: die...
1: Ja, want het hemdje staat toch wel een knopje meer open. Ja, dat is wel sexy.
0: Echt, je kan altijd meekijken op play als je mis wil spotten. Hij ziet eruit alsof hij in een Italiaanse strandbar werkt.
1: Ja, echt.
0: Ja, hè? Maar wel een chique strandbar. Een chique strandbaar.
1: We gaan eens even horen wat morgen nog een knopje kan openzetten.
0: Of het knopje nog open kan, dat zal Erwin ons zo meteen vertellen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta. Compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
11: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal zo van die tweederangsfiguren als Gert Verhulst en James Cook. Dat meisje is dan bleef, zeg.

0: Depeche Boys en Dusty Springfield. Die maakten samen deze What Have I Done To Deserve This in het gezegende jaar 1987. Zometeen gaan we Belgisch met de Dinky Toys die wel een beetje handtastelijk gaan worden. Maar eerst naar Erwin.
1: Het weer met Erwin.
2: Dag Erwin, goedemorgen. Ik heb een hele grote smile op mijn gezicht, want ik denk dat jij fantastisch mooi nieuws gaat brengen vandaag, toch?
3: Ja, de zon krijgt het vandaag bij momenten wel wat moeilijk.
2: Ja, toch?
3: Ja, veel wolken waaruit straks hier en daar zelfs een buitje ontstaat. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Die zijn er het gevoeligst voor bij eigenlijk wel de perfecte temperaturen. Hè. Het is niet te warm, het is niet te koud. Vanmiddag halen we zo'n 25 graden.
2: Nou, oké. Ja, buiten die buien, dan dacht ik echt wel dat het heel leuk ging zijn. Maar dat is dan voor morgen en het weekend weggelegd, toch?
3: Morgen zal het al voor velen te warm worden. Het kwik stijgt tot 30, 31 graden. Ja, niet voor jou, Veronique.
2: Nee,
3: dat weet
2: ik.
3: Ja. Met heel veel zon morgen. Mogelijk dat er donderdagavond, dat is dus morgenavond en nacht, al een eerste onweersbui tot ontwikkeling komt. Vrijdag. En in het weekend wordt het dan nog warmer. Vrijdagmiddag zelfs al tot 34 graden. En dan weet je het wel een beetje, hè. Daar komt nog meer gedonder van. En dat onweerachtige, dat blijft er ook wel zaterdag nog altijd in zitten. En het wordt dan iets minder warm. Of moet ik eigenlijk zeggen, iets minder heet. Want ja, in het weekend toch nog altijd temperaturen tussen 25 en 30 graden.
2: Ja, die temperaturen vind ik wel heel aangenaam. Ja.
0: Erwin, die onweders die eraan komen, in de zomer durven die al eens alle kanten uitschieten. Mm. Nog hagelbollen gehad vorig weekend en zo. Kan je dat eigenlijk voorspellen? Of is dat altijd een beetje bang afwachten, zo'n hitte onweer, hoe heftig dat gaat zijn?
3: Dat is bang afwachten. Nu, op dit moment zijn de verschillende weermodellen, bijvoorbeeld voor vandaag, al is daar vandaag geen onweer mee gemoeid, maar die buitjes die concentreren zich voornamelijk boven West- en Oost-Vlaanderen, als de meeste weermodellen dat intekenen, dan kan je dat wel min of meer voorspellen. Maar ja, vrijdag en in het weekend wordt dat wel heel moeilijk, want dat zijn warmte-onweders die echt ter plaatse ontstaan. Dat zijn echt lokale dingen. Ja, je moet een beetje geluk hebben, hè. Misschien blijft het in jouw tuin, Sander, wel droog, maar bij Veronique valt dan heel veel regen en heb je wateroverlast. Zo gaat dat nu eenmaal met onweersbuien.
2: Ja, we moeten de keerzijde van de medaille erbij nemen. Bons wat. Dankjewel, Erwin.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: de oorbel en de zonnebril van Coco Junior.
1: Ja, dat was zijn kenmerk, hè?
0: Ja, die is toch precies in een teletijdsmachine gestapt. Nog geen haar veranderd, vind ik.
1: Die heeft nog geen haar. Oh. Goedemorgen, bijna 3:30 hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: Mensen die het niet zo breed hebben, zijn vaker ziek en krijgen ook moeilijker de juiste zorg. Armste patiënten geven zelfs 6 keer meer uit aan gezondheidszorg dan de rijkste. Staat allemaal in een nieuwe studie van de Christelijke Mutualiteit. En de maatregelen om die ongelijkheid tegen te gaan, zoals de maximumfactuur bijvoorbeeld, die beschermen te weinig. Argentijnse voetbalicoon Lionel Messi loodst de afgelopen nacht in zijn eentje Argentinië naar een 3-0 zege tegen Algerije. Messi scoorde de 3 doelpunten en is daarmee mede topschutter aller tijden op WK's. Noorwegen versloeg Irak met 1-4 dankzij 2 doelpunten van dat andere voetbalwonder Erling Haaland. En Frankrijk won na een zwakke eerste helft toch nog van Senegal met 3-1. Onder meer dankzij de Franse wonderboy Kylian Mbappé die er 2 tegen de netten prikte. En op dit moment speelt Oostenrijk tegen Jordanië en daar staat het...
3: Wacht.
2: Ja, daar staat het 1-1 met nog 25 minuten te spelen.
0: Dat, allemaal tijdens de werkuren, hè, voetbal kijken.
2: Ja, ja, ik word daarvoor
1: betaald. Verplicht voetbal kijken. Ja, dat is wel leuk, hè?
2: Ja, absoluut. Wat zou je ervan denken trouwens, dat je naar je buurtsupermarkt gaat en dat je daar 's morgens een koffietje krijgt? Of dat je daar 's middags je noedels kan klaarmaken omdat er een waterkoker aan de kassa staat? Of dat je niet meteen langs de groente- en fruitafdeling moet passeren, maar eerst een leuke vakantiefoto kan maken omdat er een fotobooth staat die je dan ook nog zelf kan bewerken, die foto's, en uitprinten. Het is een van de vele nieuwe dingen die Carrefour Express lanceert. Grootste keten is dat van buurtsupermarkten in ons land. Die ondergaat een opvallende makeover. Voortaan moeten al die 300 winkels zoveel mogelijk aangepast worden aan de buurt, de mensen in de buurt. Op sommige plaatsen kan je ook 's avonds televisie kijken. En het werkt ook, want de omzet van die Carrefour Express winkels stijgt bijna overal. Ze noemen dat beleving. Dat is de nieuwe trend. Is misschien wel overdreven. Dus als je naar de winkel gaat, moet je zoveel mogelijk beleving hebben.
1: Oké, Sander, gaan we dat eens doen? Zo'n vakantiefoto in een fotoboot in de Carrefour pakken?
0: Ik ga mijn vakantie afzeggen en ik ga gewoon een week naar de Carrefour Express. Is dat ook geen idee voor in jouw winkel, zo'n beleving?
1: Wij doen beleving en beleving is dan een koffietje of een kopje. Ja, dat is beleving.
0: Maar geen waterkoker voor de noedels of...
1: Nee.
0: Of een, is dat nu voor een douche in de Carrefour Express? Dat je dan ook tussendoor kan douchen of zo?
1: Maar allee.
2: Ja, in sommige winkels is dat nodig.
0: Ja, mannen, ik denk inderdaad. Ik denk maar luid op na.
4: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, 7:08. Fijn als je al wakker bent. Hè. Hopelijk zonder ochtendhumeur. En mocht dat wel een klein beetje het geval zijn, dan gaan wij dat gewoon tegengaan met goede muziek. En ook leuk bezoek zometeen. Want dan schuift Zita Wouters hier aan om het over zomerhit te hebben. Hè.
1: Ja, maar eerst krijg je nog een grote hit uit 2009. Misschien wel de allergrootste hit die de Black Eyed Peas ooit scoorde. En het was een hit die toen ik 14, 15 was en naar mijn eerste feestjes mocht beginnen gaan.
0: En volledig losgegaan?
1: Die op elke girofuif werd gedraaid. En als ze die speelden, dan wist je, oh mannen, het wordt een topavond. Geef mij nog maar een kriek. Welke dat was van de Black Eyed Peas, dat hoor je zo meteen.
2: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
3: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
4: Oh nee. En u?
2: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
5: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
10: Hoi Pieploy, Jens en Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: De Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Helemaal terug in zaal Oase is Sint-Niklaas op mijn eerste vijf Down Under.
1: Heel,
0: ja, maar veel krieken gedronken toen.
1: Zeer stoer, Sander. Heel goedemorgen. Ondertussen is het 7:15 geworden en er is ook heel schoon volk binnengewandeld. Zita Wouters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou?
2: Heel goed. Ik ben zo blij om hier te zijn.
0: Ja, je kwam ook bijna gillend binnen en dacht, amai, is die nu zo...
1: Is dat voor mij?
0: Is die nu zo blij om mij te zien? Maar het was voor iemand anders.
2: Ja, oh my god, het was voor uw hondje.
1: Ja, ons koekietje, hè, die lag heel vredig te slapen en zo was die ineens wakker. Zo, oh, zie je, schat, oh.
2: Ik vind dat niet normaal. Maar ik ben ook heel blij om jullie te zien, uiteraard.
1: Even goed maken, dacht ze.
2: Sorry.
1: Wij zijn ook natuurlijk heel blij dat jij er bent, want binnenkort ga je het heel druk krijgen, denk ik. Want zomerhit komt er natuurlijk ook weer aan. Je zit dus binnenkort weer de hele zomer in Blankenbergen. Hoe is dat eigenlijk voor jou om mee dat programma te mogen maken?
2: Ja, dat is echt ongelooflijk. Omdat dat is nu mijn vierde jaar dat ik dat ga doen. Mm-hmm. En dat blijft toch surrealistisch voor mij als ik daar sta op de pier in Blankenbergen. En je kijkt om je heen. Je ziet de zee, je ziet het strand. Oh, je ziet gewoon blije gezichten. En dan denk ik, dit is mijn werkplek. Hè? Ja, dat is, dat voelt gewoon aan als vakantie. Ja,
1: dat is
2: letterlijk. Dus ik ben daar heel, heel dankbaar voor. En dat is een programma waar echt gewoon alleen maar positieve vibes aanwezig zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is iets heel dankbaar om te mogen doen voor mij.
1: Jij zit natuurlijk vooral backstage bij die artiesten. Heb je daar al heel spannende dingen mee gemaakt? Nu kan je het vertellen, hè?
2: Ja, eigenlijk valt dat best goed mee.
1: Hallo.
2: Ik weet niet wat ik zou kunnen vertellen. Ik heb wel een anekdote die ik misschien kan vertellen.
1: Ja, ja.
2: Ik was ooit, was die van King Africa er? Van Bomba.
1: Ja.
2: En ik vind dat lied echt top. Dat is echt wel mijn party song. Als dat opkomt, dan denk ik, oké, raketangetang. En die stond daar voor mij, maar ja, dat is natuurlijk een Spanjaard of zo, dus ik kon daar helemaal niks tegen zeggen.
1: Ja.
2: En ik wist helemaal niet wat ik moest zeggen. Het enige waar ik kon opkomen was... Hola, chico caliente. En dat betekent dus echt zo van... Hey, heet een bink. En die mensen keek naar mij en die dacht echt van... Maar wie zit jij? En hoe durf jij zoiets tegen mij te zeggen? Dus ja, soms heb ik wel zo'n keer een gênant momentje voor met die gastartiest.
0: Hola, maar... chico caliente. Heel goed. Het is trouwens, alle mensen, het is trouwens deze song, hè?
2: Ja.
0: Ik snap het al wel.
1: Ik snap het ook wel nu.
0: Dat je hem een chico caliente noemt op zich fantastisch.
1: Zeg, Zita, vorig jaar had jij een strandcabine waar je de artiesten ontving. Wat brengt dit seizoen? Mogen we weer zoiets verwachten of iets ganz anders?
2: Ja, dat segmentje van Hoe Zita komt terug in de show.
1: Leuk.
2: Dus daar ben ik heel blij om. Dat was superleuk en ik ben ook benieuwd welke random dingen ik nog ga te weten komen over al die artiesten, want dat is wel echt heel grappig en heel tof altijd. En die zijn zelf ook altijd heel verrast, want die weten van niks.
1: Ja.
2: En dan regelen wij dat al voorhand met de familie en zo. En dan, dat is altijd iets heel leuk. Dus dat komt uiteraard terug. En verder ga ik gewoon iedereen terug backstage meenemen. En gaan we een paar leuke videoconcepten doen.
1: Wanneer zijn de opnames juist? Want we kunnen ook allemaal komen kijken, dacht ik. Hè?
2: Ja, de opnames zijn 28 en 29 juli. Mm-hmm. 4 en 5 augustus. En 29 augustus is het de finale.
1: Alright.
0: Ja. Dat is ook eigenlijk een soort groot scoutkamp. Hè? Met al die mensen daar aan de zee en in het zonneken. En...
2: Ja, dat is echt zo. En dat begint eigenlijk ook gewoon al van 6 juli tot 29 augustus. Er is elke dag wel iets te doen aan de zee daar, aan de pier in Blankenbergen met Radio 2. Er zijn gratis concerten, er zijn allemaal leuke dingen om te doen. Dus het is sowieso de moeite om een keer af te komen.
1: Zeg, de temperaturen die gaan dit weekend weer enorm stijgen.
2: Ja.
1: Het is al een beetje zomers gevoel, maar wanneer

0: Begint de zomer echt voor jou?
1: Ja, toch wanneer dat goed weertje begint.
0: Ah ja, toch ook, hè?
1: Ja, dat zonnetje, dat vind ik top.
2: Aperolletje erbij.
1: Goh, waarom niet, toch?
2: Kom.
1: Waarom niet?
0: Dit uur nog niet eens.
2: Het is 7:45. Double digits en op een digitale klok zijn ze altijd met twee. Dus,
0: amai, oké. Okay, ja, het begint weer. Zit, dat blijft nog heel even zingen, want ik wil straks nog veel meer van jou weten.
1: Heel goed.

0: Prince en I Would Die For You. Zometeen na 8 uur nog meer Zita Wouters op je radio. En krijg je Robbie Williams en Terrence Trent D'Arby met Dance Little Sister. Die Robbie Williams trouwens, Veronique, hoe zit het met de Robbie Koorts? Want volgend weekend is
1: ja,
0: hier.
1: Ja, bijna, hè? Maar wij gaan allemaal, hè? Ja, nog zal giga gaan, hè?
0: Ga je dan echt zo gillen als een tienermeisje? Of?
1: Dat denkt u zelf?
0: Ja?
1: Nee.
0: Jawel, sowieso wel.
1: Maar nee.
0: En als Robbie dan zo teken doet om met hem te komen dansen op het podium? Zou je dat
1: zou hij nog mij teken doen?
0: Hé. Hey.
1: Er zijn genoeg jonge grieten op de vloer. Je zal wel naar die meisjes teken doen.
2: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
3: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes. Of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
7: Ja!
6: Carrefour.
8: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Klein stresske?
10: Nothing at all.
9: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
10: Hoogstraten
9: aardbeien.
10: Nostalgie.
1: Goedemorgen, 2:08. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven.
0: Ja, je hoorde hem al even. De reclame.
1: Ja,
0: hij was de reclame aan het meezingen.
1: En Bart de Lijn bespaart miljoenen op het leerlingenvervoer.
11: Vlaamse mobiliteitminister Aniek de Ridder eist dat de lijn volgend jaar geen verlies maakt. Daarom verdwijnen meer dan 200 buslijnen. En vooral het leerlingenvervoer is daarvan de dupe dus. Kwetsbare kinderen uit het bijzonder onderwijs kunnen binnenkort niet meer met hun bus meerijden. Want die komt hen thuis niet meer ophalen. Want 1 op de 10 van die buslijnen verdwijnt. Maar de lijn benadrukt dat die kinderen wel op school geraken, omdat ze op een andere rit worden ingepland. Maar die zal natuurlijk veel langer duren, tot meer dan 1,5 uur zelfs. En om de reistijd toch wat onder controle te houden, denkt de lijn aan centrale opstapplaatsen. Mensen die het niet zo breed hebben, zijn vaker ziek en krijgen ook moeilijker de juiste zorg. De armste patiënten geven ook 6 keer meer uit aan gezondheidszorg dan de rijkste. Staat allemaal in een nieuwe studie van de Christelijke Mutualiteit. En de maatregelen om die ongelijkheid tegen te gaan, zoals de maximumfactuur, die beschermen voldoende. Daarom pleit CM voor wijkgezondheidscentra, waar armere mensen zelf niets moeten betalen voor bijvoorbeeld een consultatie bij de huisarts. En dat werkt, want in die wijken verdwijnt de ongelijkheid, zegt CM nog. En op het wereldkampioenschap voetbal staan de echte sterren echt wel klaar. Ze hebben een visitekaartje afgegeven in hun eerste wedstrijd. Zoals Lionel Messi bijvoorbeeld, die loodste in zijn eentje Argentinië naar een 3-0 zege. Tegen Algerije wel. Messi scoorde alle 3 de doelpunten. Een hat-trick dus. Daarmee is de Argentijn mede de topschutter aller tijden op WK's. Samen met de legendarische Duitser Miroslav Klose. Noor Erling Haaland lag dan weer met 2 doelpunten aan de basis van de 1-4 zege van Noorwegen tegen Irak. En Kylian Mbappé trok Frankrijk over de streep met 2 goals na een zwakke eerste helft van de Fransen. Het werd de 3-1 winst tegen Senegal. En Oostenrijk staat op dit moment 2-1 voor tegen Jordanië op een paar minuten van het einde.
0: Ja, die Kylian Mbappé die gisteren scoorde. Mijn vriendin is wel altijd boos omdat hij zich zo misdragen heeft toen tegen de Belgen in 2018.
1: Beetje, dat snap ik. Toby was ook boos daarvan.
0: Ja, dat is nog altijd niet goed gemaakt.
1: Ja,
12: nostalgie weer.
11: Eerst bewolkt, na de middag meer opklaringen. 23 graden aan zee, 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maxima van de 25 graden aan zee tot 31 in het centrum. En vrijdag opnieuw veel zon en tot 35 graden. Aan zee is het ietsje frisser. Nou ja, fris. 30 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Oh, lekker fris. 30 graden.
1: Kunnen afkoelen.
0: Leg maar een truitje klaar.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
13: music.
7: We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
13: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, de zon is op, hè. De koffie loopt door en je excuses om nog te blijven liggen raken stilaan op. Wij zorgen voor de hits, jij voor het wakker worden en

0: het al gestuurd, Veronique? Of dat je met hem op het podium wil dansen? Heeft het al gestuurd?
1: Ja, ik zal dat wel doen dan, hè.
0: Dat is voor volgend weekend. Robbie Williams op het Life is Life Festival.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Ja, maar bij ons staat nog een andere wereldster, hè. Ons Zita Wouters natuurlijk. Nog eens goedemorgen, Zitatje.
3: Goedemorgen.
1: Jij bent eigenlijk wel een ochtendmens, hè. Zo goed wakker, jong.
3: Ja, het is niet altijd zo, ga ik wel toegeven. Maar ja, als ik zo weet van ik heb leuke dingen te doen, dan ben ik gewoon bam.
1: Ja, je staat wakker. Meteen aan, hè. Zo.
3: Ja, toch wel.
0: Goh. En geen snoes, niks snoezen.
3: Nee, niks snoezen. Vroeger met school was dat anders, dat kan ik u garanderen, maar nu...
1: Ja, maar toen wist je dat er iets niet leuk op de planning stond. Ja, dat begrijp ik helemaal.
0: Dus vroeger vaak te laat dan ook op school en zo?
3: Ja, nee, want dan komt mijn vader mij wakker maken. Godverdomme, we moeten vertrekken. Dus ja, nee.
1: Zeer herkenbaar allemaal. Ja. Zeg, Zita, je vertelde dat straks al dat je soms gênante momenten meemaakt met de artiesten backstage, daar bij Zomerhit. Maar ik wil mijn gasten, als die hier in de studio staan, ook altijd een klein beetje beter leren kennen.
3: Okay.
1: En dat doen we met een aanvulling op de volgende vraag.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
1: En wel, jij mag zo meteen een soort van confession doen of een gênant verhaal, maakt niet uit. Iets dat we nog niet weten. En dat mag je dan doen na die jingle. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Om dit met luisterend Vlaanderen te delen. Luistert bijna niemand door, dus op zich, niemand gaat dit horen. Hier gaan we.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
3: Ik kan niet stilzitten als ik bel. Ja, ik kan dat niet. Ik ben altijd aan het rondwandelen en aan het hosselen door het huis.
0: Allee, jij belt al wandelend.
3: Ja, ik zit in de zetel, chill. Ik bel iemand of ik word gebeld.
1: En dan sta jij.
3: En dan ben ik, woep, en dan ben ik aan het wandelen. En zo van links naar rechts door de kamer aan het gaan. En dat is niet dat ik nerveus ben of zo, maar ik...
1: Nee.
3: Nee, maar ik kan niet stilzitten en ik kan dan beter nadenken. Ja, ik weet niet hoe dat komt.
0: En wat doe je dan in het openbaar of zo? Of als je op restaurant gebeld wordt? Of...
1: Dan loopt zo
0: te begin je die zaak rond te wandelen.
3: Ja, nee, maar dan pak je toch niet op als je bent aan het eten. Ik weet dat niet.
1: Okay.
3: Maar ja, ik ben echt zo... Dan begin ik rond te tafelen. En ik denk echt dat er veel mensen dat doen. Ik kan echt niet alleen zijn daarin, denk ik.
0: Ik heb het nog nooit gehoord.
1: Ja, dat heb ik nou ook nog nooit niet... Nee?
3: Nee?
1: Nee?
3: Dus kunnen ze dat laten weten?
0: Ja,
3: ik wil dat echt weten.
1: Kom, we gaan dat meteen al onder luisteraar gooien.
3: Ja.
1: Ben jij ook zo iemand die moet rechtstaan als een telefoon gaat of niet? Of kan je gewoon al zittend de telefoon oppakken?
0: En ben je dan ook iemand die op luidspreker belt? Of wel aan het oor?
3: Ja, ja, ook luidspreker dan.
1: Oh my god.
3: Maar als ik alleen ben, hè, allee, anders heb ik wel... dan heb ik wel het respect om dat aan mijn oor te steken.
0: Ja,
3: maar...
0: Er zijn van die mensen die op de trein op luidspreker... Dat vind
1: oh my god,
0: ik,
1: oh, zo ben ik zeker niet.
0: Daar word ik wild van. Maar laat het eens even weten. Moet jij ook rondwandelen als je aan het bellen belt, net zoals Zita. Ik heb echt een beeld voor mij nu, Zita, dat je dan heel dat
1: huis... Ja, ik ook, dat je de hele tijd zit rondlopen. Maar Zita blijft zo meteen nog heel even hangen. Je mag zo meteen ook een team vormen met een van onze luisteraars.
3: Allee.
1: Dus blijf nog even hier. Hè.
0: Het is toch dat die luisteraars dan niet al rondwandelen aan het bellen zijn en dan over iets vallen en zo. Maar echt heel de tijd en dan ook naar boven op de trap en zo.
3: Maar ja, heel de toer.
1: Oh my god.
0: Man. Laat het gerust weten, de nostalgie. Ben je ook zoals Zita Wouters? Ondertussen oefenen we ons Italiaans nog een beetje. Pasta carbonara met Umberto Tozzi.

0: Ja, dat is al een opwarmer voor nu vrijdag. En meezingen geblazen met deze Gloria van Umberto Tozzi. Ondertussen, Sander, echt waar, wij zijn de abnormalen hier. Zo, want er zijn heel wat berichten binnengekomen in die app.
1: Ja, over Zita Wouters die inderdaad rondwandelt als ze belt.
2: Ik vind dit top. Echt
1: jij
2: waar.
1: Je bent blijkbaar niet... Wij dachten echt dat je alleen was op deze wereld.
0: Ik ga het thuis ook eens proberen. Want Andy stuurt... dat doen we wel meer, zo rondwandelen. Cedric die stuurt ook een berichtje. Ik loop ook meestal rond als ik bel. En mijn vrouwtje vindt het echt irritant. Chris die stuurde ook. Ik en ook. Rondwandelen en op luidspreker. En als ik bij iemand anders ben, dan ga ik naar een andere kamer. En doe net hetzelfde. Annick stuurde ook een berichtje. Mijn jongste dochter doet dat ook. Dus Zita, je bent zeker niet alleen. Lien, ook een berichtje. Ja, ik wandel ook absoluut rond, zegt ze. En alleen thuis op speaker, zelfs de tuin in.
1: Ja, en Veronique Schelles die stuurt nog dat ze dan aan de telefoon zegt, ik ben hier weer een loopgraaf rond mijn tafel aan het trekken. Als ze rondwandelt.
2: Ik beschrijf dat nu niet per se, maar... Oh, maar kijk, dat maakt mij gelukkig dat ik mij kan relaten naar de rest van de mensen die dat ook doen.
1: Misschien moet je een Strava opzetten, terwijl dat dan is ondertussen ook nog een workout.
2: Nee, maar eigenlijk, als ik elke dag veel zou bellen, zou ik wel aan mijn stappen komen.
1: Maar jij belt ook heel veel, heb je gezegd.
2: Ja, toch wel, met mijn vrienden en zo. Ja, ik ben wel een beller.
0: Wel, ik ga dat toch ook eens proberen, dat daar recht staan als ik bel. Echt hè?
1: En dan Veronique buiten adem van een telefoon.
0: Och jongen. Zita, iets anders. Straks gaan we weer spelen voor een paar hele mooie, mooie sokken. Gepersonaliseerde sokken. En jij mag straks een team vormen met een van onze luisteraars. Jij gaat omschrijven, figuren, mensen, bekende artiesten omschrijven. En als een van de luisteraars dan goed kan raden binnen de 30 seconden, dan komen die sokken naar hen toe. Als jij daar thuis wilt meespelen, dan moet je nu het woordje sok sturen in onze nostalgie-app.
1: Ben je competitief, Zita?
2: Mega, mega.
1: Echt?
2: Dus dat moet hier goed komen, hè? Dus stuur maar op, sok.
1: Zita gaat niet naar huis voordat er hier sokken zijn gewonnen.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
10: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump.
11: Ja,
10: toch?
11: Absoluut, ja, absoluut.
9: Krijg een helder gehoor op de economie.
12: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld. Maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
9: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
13: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
9: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van de Standaard. Nu allemaal op 1 plek. Ontdek Luister in de app van de Standaard.
14: Sta op met Veronique de Kok.
15: Goedemorgen, Gert Verhulst hier. De ochtendtraditie bij de Verhulstjes is natuurlijk opstaan met Veronique.

0: diagnose is Goesting in de Woensdag van Dr. Beat, Miami Sound Machine. Zometeen Boyzone met Love Me For A Reason. Een beetje in het zeemzoeterige van de jaren 90 duiken.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Ja, goeiemorgen. Het is ondertussen 4 voor 8:30 is dat. Godverdomme.
0: Kloklezen, dat is toch...
2: Ja, dat is toch moeilijk. Hè? Dat leren ze in de lagere school zeker. Hè? We gaan spelen. Allee, ja, Zita, jij gaat spelen zometeen. En je gaat je best moeten doen voor Joke uit Zwijndrecht. Goeiemorgen, Joke.
3: Goedemorgen, Keroniek, Sander en Zita.
2: Goedemorgen. Hey. Zeg, jij werkt in het buitengewoon onderwijs. Heel veel respect voor. Lijkt me heel zwaar. Maar wat zorgt ervoor dat jij elke dag weer met een smile naar school fietst?
3: Wel, die kinderen die hebben allemaal een hele grote rugzak.
2: Ja.
3: Die letterlijk natuurlijk. En dat is dan belangrijk dat wij er voor hen zijn. En al is het maar iets klein kunnen bieden.
2: Ja.
3: En dat we zeker nu deze periode tegen het einde van het schooljaar kunnen zeggen, wauw. Je bent wel daar geraakt.
2: Ja, dan, fantastisch, hè?
3: Dus
2: zo'n grote glimlach, dat helpt altijd.
3: Ja.
2: Zeg, we gaan proberen die sokken binnen te rijven. Dan kan je die daar ook eens aan doen. We gaan spelen. Zita, die gaat omschrijven. En Joke, jij mag er 3 juist raden binnen de 30 seconden. Dan zijn die sokken voor jou. Are you ready?
4: Oh my god, ik ga mijn best doen, Joke. Ik zweer het u.
0: Okay.
4: Oh my god.
2: Okay, Zita, hier gaan we.
4: Oké, mag ik al?
0: Yes.
4: Het is de piraat van Studio 100. Hij vaart met de scheve schuit.
2: Hoe heet hij?
3: Pieter van der Velde.
2: Ja, Pieter. Ja, klinkt goed. Ja, ja.
4: TV-maker, broer van Staf, de code van puntje.
3: Matthias Koppes.
2: Ja.
4: Belgische zangeres, won het Eurovisie Songfestival. J'aime la vie.
3: Xandra Kim.
0: Ja, oké.
2: Easy peasy, Joke. Goed gedaan. Zeer goed. Die sokken die zijn binnen.
0: Maar jullie zijn een match made in heaven, Joker en Zita.
4: Yes, Joke.
2: Hey, maar gewoon schreven, Zita was zeer goed. Heel gemakkelijk. Welkom in onze club, Joke. En heel veel plezier. Hè. Keep on smiling.
3: Dankjewel.
2: Doei. Bye.

0: zoete dannensuikerspin, Boyzone en Love Me For A Reason.
1: Ja, ondertussen zit daar, moet ik alweer afscheid van jou nemen. Oh. Ik vond het keileuk dat je erbij was.
2: Ik ook, super gezellig. Jullie hebben zo een leuke, aanstekelijke vibe. Ik kijk hier net rond mij. Jullie zijn zo alle vier een beetje aan het meezingen. En dat zijn, ik denk, al zo gezellig.
1: Gek.
0: Altijd welkom, altijd Zita. Als je zijn ochtend niks te doen hebt, dan kom je maar langs.
2: Ah, maar vrij goed.
1: Heb jij nog wilde plannen vandaag?
2: Ik heb zo meteen nog een meeting en daarna ga ik gaan lunchen met mijn beste vriendin. Oh. Dus eigenlijk echt nog een heel fijne dag.
1: Met dat weer, gezellig. Ja. Zita, we gaan van jou genieten tijdens zomer. Heet deze zomer. Genieten van daar in Blankenbergen.
2: Dank je wel.
1: En tot snel.
2: Tot snel.
1: En dat brengt ons meteen bijna over 8:40. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden de nieuwe besparingen bij de lijn schandalig. De vervoersmaatschappij moet meer dan 200 buslijnen schrappen, vooral bij het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem breidde de lijn vorig jaar nog uit om te vermijden dat kinderen veel te lang op die bus moeten zitten, maar dat kostte de lijn veel te veel geld. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, dat is beslist op de G7-top van de rijkste industrielanden. In Evian in Frankrijk is dat. De sancties moeten de Russische olie- en gassector treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Ze krijgen meer wapens en luchtafweer. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk in Californië zo pas Jordanië verslagen met 3-1. Vanavond spelen dan onder meer het Portugal van Cristiano Ronaldo en Engeland met Harry Kane een eerste wedstrijd. Portugal voetbalt om 7:00 tegen Congo en Engeland om 10:00 tegen Kroatië.
4: Het weer met Erwin Franks.
5: Vanmorgen komt lokaal veel bewolking voor. En vooral voor de middag kan hieruit nog wat lichte regen vallen. Later op de dag wordt het overal droog met meer zonneschijn en het is al aangenaam warm bij 25 graden. Morgen meer zon, blijft ook overal droog en het wordt tropisch warm donderdagmiddag tot 31 graden. Nog warmer wordt het vrijdag, dan zelfs tot 34 graden, met vrijdag in de loop van de dag kans op enkele verfrissende regen- en onweersbuien.
6: Wachten tot de zolder hoeft echt niet. Debamubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debamubelen.be. Nu zomerdeals.

0: Goedemorgen, 8:30 ondertussen. Straks is het weer tijd om te bellen naar de Verfoon. Die lag gisteren bij Katja Ritsin. Dus het lijkt me heel voor de hand liggend waar we straks gaan uitkomen.
1: Ah ja, die woont samen met, die is samen met een BV.
0: Ja, die woont samen met Jan Schepens, dat is haar man. Zou die dat niet gewoon aan de lijn hangen?
1: Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wel zeer voor de hand liggend.
0: Ja. Of denk ik nu te gemakkelijk, nee?
1: Ja, we gaan het zo meteen pas weten. Na Lenny Kravitz en Sandra met I'll Never Be Maria Magdalena. Ja, dat klopt, want je bent Sandra, dan zal je ook nooit Maria Magdalena zijn. Hè?
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Sta op met Veronique de Kok.
5: Alright. Ik ben de jury en ik sta hier bij Veronique de Kok. Ik zorg voor de veiligheid op deze radio. Als er vandaag nog iets gebeurt, dan los

0: De Verofoon.
1: Ja, we gaan meteen bellen naar die Verofoon. Gisteren was Katja benieuwd wie zij hem heeft doorgegeven. Oh, het belde als ze.
2: Hallo, met Jan Schepens.
1: Uiteraard. De Verofoon ligt gewoon nog altijd een huis in Schepensrit. Dag Jan, goedemorgen.
2: Ah, goedemorgen, Veronique.
1: Hey, hoe is het met jou?
2: Ja, zeer goed. Dank u wel. Dank u wel.
1: Ja, jij bent waarschijnlijk bezig met een musical of zo, zeker, hè?
2: Waarom is dat zo vanzelfsprekend?
1: Omdat jij in mijn ogen een van de grote vedetten zij in musicallandschap, toch, in Vlaanderen?
2: Wat lief, ik heb je niet zo goed verstaan. Wat was dat laatste dat je zei? Dat was een lambikske. Ik heb een lambikske gedaan.
1: Ah, oh, maar echt waar.
2: Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Ja, je hebt gelijk. Maar het is een beetje een raandroevige week, want we zijn al in de laatste week van een van de mooiste dingen die ik al ooit gedaan heb. Ik ben nu toch al inderdaad even bezig.
1: Ja, hè?
2: Het is zo'n ongelooflijk mooie voorstelling waar ik in zit. Ik ben super, super dankbaar.
1: En welke voorstelling is het? Vertel eens.
2: Next to Normal heet de voorstelling. Next to Normal, het is niet zo'n bekende titel. Mm-hmm. Maar het is wel een stuk dat de Pulitzer Prize voor drama heeft gekregen.
1: Wow.
2: Lang geleden, in 2009. Mm-hmm. Ja, dus het is echt een prachtig geschreven stuk. Ja. Over best wel een moeilijk onderwerp. Dus een gezin, mama, papa en twee kinderen. En de mama heeft een bipolaire stoornis. Dus heeft hoogtes en laagtes, euforie na depressie. Mm-hmm. Dus dat is best wel een heftig thema. Maar het is heel herkenbaar geschreven. Het gaat eigenlijk gewoon over dat gezin. En hoe de mama dat gezin beleeft en hoe de papa daarmee omgaat. En het is gewoon heel erg goed. Ja, het is lang geleden. Ik heb eigenlijk nog nooit zo goede recensies gelezen in de krant.
1: Amai,
2: lees ik niet, maar ik heb ze deze keer... Ja, dus ik ben super trots ook.
3: Terecht, Jan, ja, terecht.
2: Tof. Ja, wel. Het was lang geleden.
1: Ik hoorde van Katja gisteren dat je oudste dochter ook al haar voetstapjes heeft gezet in die musicalwereld. Hoe is dat eigenlijk voor jou?

0: om het zo in jouw voetsporen te zien lopen?
1: Oh, ik word daar heel emotioneel van. En ook wel super trots. Oh. Ja, ik heb haar eindexamen oefeningen en zo. Ze moet dan dingen opnemen en dat is allemaal in het Engels. Mm. Alleen dat al vind ik ongelooflijk. Maar de dingen die zij nu al vertelt na het eerste jaar over stemtechniek en over acteertechnieken en zo. Dat is wel gek. Ik zie dat in het Conservatorium van Brussel ook. Ik geef daar les ook af en toe. Mm. Hoe het niveau gestegen is. Allee, ik heb daar gestudeerd toen de dieren nog spraken natuurlijk. Maar nu, dat niveau is zo ongelooflijk hoog. En ik zie dat bij Manoetje ook. En ik vind dat indrukwekkend. Ja, ik ben echt super trots.
0: Jan, tussen ons gezegd en gezwegen. Wie zingt er het beste? Jij of je dochter?
1: Nee, Manu zonder enige twijfel. Maar mijn twee dochters. Mila heeft een prachtige stem ook. Ja, en die zingen stukken bij. Ze zijn veel muzikale. En ik zeg dat niet. Het is geen valse bescheidenheid. Ik ben super blij. Ze zijn alle twee, zowel Mila als Manu, zijn alle twee muzikaler dan ik. Ik voel dat nu al.
0: Wordt er dan thuis ook zoveel gezongen?
1: Mega, superveel gezongen. Ja, heel veel gezongen. En in stemmetjes en al. Hè. Want je kunt de melodie zingen en dan daarboven en daaronder kun je ook allerlei nootjes zingen die passen dan in de harmonie. Ja.
0: Ik ben
1: daar niet zo goed in. Maar...
0: En wat vindt Katja daar dan van? Wordt die niet onnozel?
1: Die wordt wel vaak onnozel. Zeker want zij kan daar gelijk, zij is zo wat snel overprikkeld, ze kan er niet zo goed tegen. En als wij in de auto zitten, dan is dat de muziek vol een bak en nog vol een bak er meezingen. Ja, en Katja wordt helemaal gek dan.
2: Ik zou gewoon al aan de ontbijttafel beginnen, Jan, van geef mij de boter eens door. Zou ik een keer zo'n choco mogen?
1: Ons,
0: dat is toch fantastisch.
1: Zo gaat dat ook bij ons. Ja,
0: oké, dus binnen dit en een paar jaar, dan staat heel de familie Schepens Redzijl op het podium. Oh, dat is wel keileuk, dat vooruitzicht.
1: Ik zou dat toch wel tof vinden. Ja, dat zou wel bijzonder
0: zijn.
1: Mathis speelt ook veel. Mathis is ook een geboren acteur. Hè. Ja, heel leuk.
0: Ah,
1: ja.
0: Wel. Ik kijk er al naar uit. Ik ga op de eerste rij meer supporteren, jong. Merci voor het telefoontje. Hè. Tot snel. Hè. Dank
1: merci,
0: jou.
1: Merci,
3: de dag. De Virofoon terecht. Je hoort het morgen om 9:15.

0: alsof ze het zelf heeft gezongen.
1: Oh, ik vind dat zo goed liedje.
0: Goed geplaybacked.
1: Oh, mannetjes vroeger, de mini-playbackshow. Oh, in Holland, ik keek nog niet anders. Oh, dat is zo leuk.
0: Een Henny. Henny Huisman. Ja, tuurlijk, ook nog naar gekeken.
1: Zeg, Alexandra, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik heb een belangrijke vraag voor jou.
0: Ja?
1: Heel belangrijk. Loop jij ook rond als je belt? Want we hadden vandaag ook, zit dat Wouters in de studio en die had dat als confession gezegd.
0: Als ik weet dat dat een langer gesprek gaat worden, loop ik heel tijd rond. Ik ben zelfs, als het thuis is, ben ik zelfs van alles aan het doen. Ik doe ondertussen nog wat verder met huishouden.
1: Ah, dus jij doet dat, je zet dat ook op speaker dan?
0: Nee, ik steek mijn oortjes in. Hè. Ik bel met oortjes dan. Hè.
1: Ah ja.
0: Ah ja, bel naar, als het een lang gesprek is, altijd met oortjes bellen.
1: Maar ik ben echt niet meer mee, hè. Nee, ik doe dat helemaal niet zelfs.
0: Ik zal u oortjes cadeau doen, hè.
1: Dat is goed. Oké, dat was eigenlijk de bedoeling.
0: Gepersonaliseerde?
1: Ja, graag, ja.
0: Goed. Zometeen bij Nostalgie. Ik heb weer iets gezegd. Ja, dat ze niet vergeten,
1: hè? Schuld, hè?
0: Ja, ik weet het wel. Het is nog geen kerstmis, hè?
1: Ubi40. Ik ben ook al jaren geweest, verdorie.
0: Ja, dat is waar. Ubi40 en Chrissy Hynde, zometeen.
2: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Goedemorgen, het is 9:01. Het nieuws met Bart van Langehoven. En ja, die besparingen bij de lijn, het is maar wat, hè Bart?
8: Ja, die zijn schandalig, zegt de regeringspartij CD&V en Vooruit. De vervoersmaatschappij moet meer dan 200 buslijnen schrappen van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem breidde de lijn vorig jaar zelfs nog uit om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar dat kostte de lijn dus veel te veel geld. En daarom moet het besparen van Vlaams mobiliteitminister Annick de Ridder. Die besparingen zouden betekenen dat de lijn niet alle kinderen thuis kan ophalen. En dat ze ook weer langer dan 1,5 uur op die bus moeten zitten. Mensen die het niet zo breed hebben, zijn vaker ziek en die krijgen ook moeilijker de juiste zorg. De armste patiënten geven ook 6 keer meer uit aan die gezondheidszorg dan de rijkste. Dat staat in een nieuwe studie van de Christelijke Mutualiteit. En de maatregelen om die ongelijkheid tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld de maximumfactuur, beschermen onvoldoende. Daarom pleit CM voor wijkgezondheidscentra, waar armere mensen zelf niets moeten betalen voor de consultatie, zoals bij de huisarts. En dat werkt, want in die wijken verdwijnt meestal die ongelijkheid, zegt CM. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk in Californië vanmorgen Jordanië verslagen met 3-1. Vanavond spelen onder meer het Portugal van Cristiano Ronaldo en het Engeland van Harry Kane hun eerste match. En onze Rode Duivels die speelden gisteravond een oefenwedstrijd tegen de Seattle Sounders. Ze wonnen met 1-2. Lukaku scoorde opnieuw, maar zijn doelpunt werd wel afgekeurd voor buitenspel. De winning goal die kwam dan maar van Matias Fernandes-Pardo. Vooral invallers kregen speelminuten bij de Duivels. Ook de families van die spelers waren erbij voor een gezellige familiedag na de wedstrijd wel te verstaan.
0: Allee, zeg, dat is daar echt wel oké.
8: Het is daar gezellig.
0: Ja, oefenmatchjes, vind je dat goed dat ze dat nog doen?
8: Ja, zeker voor de spelers, de invallers die niet hebben kunnen spelen in de eerste match. Dat is goed voor het wedstrijdritme en in beweging blijven en zo. Dus,
0: en om te winnen aan de hitte, want daar zal het ook wel weer heel warm zijn.
8: Ja.
0: Zoals bij ons, binnenkort. Nostalgie
8: weer. 23 tot 26 graden vandaag. Stilaan ook meer opklaringen. Morgen schijnt die zon dan volop. En genieten we van stralend zomerweer. Maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum. Vrijdag opnieuw veel zon en tot 35 graden aan zee. Is het iets koeler, 30 graden. Ook tijdens het weekend overheerst die zon. Maxima tot 32, 33 graden. In de vooravond en 's avonds dit weekend kan het altijd wel stevig onweren. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Alexandra Potvin.
0: Jawel, het is al woensdag ondertussen. Ik ga met jou naar de middag, dan zijn we halfweg de werkweek. Billy Ray Cyrus na UB40 en Chrissy Hynde. Goedemorgen.

ideaal line dance nummer natuurlijk. Billy Ray Cyrus bij Nostalgie. Het is woensdag, bijna halfweg die werkweek. De zon breekt nog niet echt door, maar de grootste zon die zat hier vanochtend al in de studio. Zita Wouters, ongelooflijk toch? Ach, zo tof om naar te luisteren. Misschien heb jij ook nog studenten thuis of die nu in een examen zitten. Verwens ze maar goed straks. Ondertussen zorg ik voor de beste muziek. En het mag ook al eens een Franse hit zijn, daar zijn we nu altijd heel blij mee. Het is France Gall die de rode loper uitrolt voor een van de grootste jazzstemmen ooit. En dat is Ella Fitzgerald. Eerst voor iedereen die ooit verliefd was op John Travolta. Of Olivia Newton-John, of allebei. Deze. I got

0: In de 80s en de 90s veel Ella's geboren. En dat had ongetwijfeld te maken met deze hit van France Gall. Nostalgie. Hoe gaat het met je op deze woensdag vanmiddag? Ben je er helemaal klaar voor? Of zit je met je gedachten al misschien ergens in het zonnetje? Want die is wel op komst, zit het nog wat moeilijk, maar ze komt eraan, ongetwijfeld. De leeftijd op je identiteitskaart kan je niet veranderen. Hoe je in het leven staat, dat natuurlijk wel. En daarom die levenslessen nog eens van Nathaniel Rateliff en The Night Sweats na Bobby Brown.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Leden bij Leemans.
8: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
9: Allee Harry.
8: Wat?
9: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
8: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
7: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Als dit herkenbaar is voor jou...
12: Zeg Chantal, wat is dat?
13: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
12: Amai zeg.
11: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
12: Die kurkvloer, dat was een goede tip, hè?
13: Maar kurk is altijd goed, hè?
12: Ah ja.
11: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
14: Kurkfabriek van Avermaat.
15: Zeg schat.
16: Ja?
15: Waar is die staanlamp naartoe?
16: Ah, die is kapot gegaan.
15: Oei, en onze relax?
16: Ook kapot.
15: Ook kapot?
16: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
15: Ja.
16: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
15: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
16: Nee. 1 adres.
15: Oh.
14: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
17: Drop it.

Ja, daar moet ik ook voor gaan. Want ik kan mij niet voorstellen dat ik ooit echt oud zal zijn. Nathaniel Radcliffe en The Night Sweats bij Nostalgie. Vandaag ook weer de eerste en grootste hit van een artiest. Straks tussen 10 en 11 speel ik de eerste, Marcia, de grootste. En dat doen we elke dag. We hadden vorige week nog Grace Jones. Al bijna 50 jaar doet haar zien. En bewijst ze dat je geen regels hoeft te volgen om een icoon te worden. 78 ondertussen. En nog altijd even eigenzinnig. En ze staat ook nog op een podium en doet dat nog erg goed. Dit is die hit uit 1981. I've seen that face before.

0: Jimmy Cliff, Hakuna Matata, geen zorgen over gisteren. Niet piekeren over morgen, gewoon hier zijn. Nu, ik weet het, het is gemakkelijk om het te zeggen, maar niet om het uit te voeren. Ik worstel daar ook elke dag mee. Maar Jean die probeert er het beste van te maken, want die stuurt Ben aan het ontbijten met nostalgie op de achtergrond. En in mijn hoofd ben ik ook nog altijd een jonkie. That's the spirit. Dankjewel voor je berichtje, Jean. En alle anderen natuurlijk die dat doen, die luisteren naar Nostalgie met Toto en Afrika. En we gaan ook terug naar de 70s met The Real Thing.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info in voorwaarden op carglass.be.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech.
9: Wat?
10: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
9: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
14: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
16: En hier uw linkeroor.
15: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
16: Wat blief?
15: Zie je het wel?
16: Oh, amai, dat is ampetant.
15: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
16: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
15: Wat?
16: Aan halve prijs.
15: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
16: Wat blief?
15: Bij Hans.
16: Ja, ja, het kan anders.
17: Hits at work.
18: Alexandra Potvin.

The rains in Africa, die zijn daar soms broodnodig. En wij krijgen heel warm weer en dan ook weer onweer, heb ik vanmorgen weer gehoord. Ik stel me dan altijd de vraag, hoe komt dat toch dat het in België zo snel onweert als het 1 of 2 dagen erg heet is? Heeft iemand daar een uitleg voor? Ik ben ook geen weervrouw natuurlijk. Zometeen iemand die tegenwoordig meer mama en ondernemer is, maar ze zit ook in de studio voor een nieuw album en blijkbaar met totaal andere muziek dan vroeger. Rihanna krijg je na deze van Leijers Michielsen, Soul Sister. Dat is ook al even geleden. Well, well, well.

Ik ben dan toch wel heel benieuwd hoe die nieuwe muziek van Rihanna gaat klinken. Nog even geduld. Ik vroeg me af hoe het komt dat als het 1 of 2 dagen warm is in Vlaanderen, in België, dat dan meteen gaat onweren en jury stuurt. Wanneer de bodem opwarmt, dan geeft hij extra energie mee aan opstijgende lucht. Dat zijn de lessen fysica, Alexandra. Dankjewel, Jury. Ik ben daar nooit erg goed in geweest. Maar ja, het is toch overal hetzelfde? In het zuiden, in de zuiderste landen? Maar is het toch ook?

0: straks bij Nostalgie.
1: Fanny en Cannibal staan al klaar voor na het nieuws van 14 uur.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
1: Goedemorgen, het is 2:10, het nieuws met Bart van Langenhoven. Geen flexijob meer voor burgemeesters, Schepenen en OCMW, voorzitters Bart.
10: Vanaf volgende maand gaat die nieuwe maatregel in, bevestigt de RSZ-dienst. Want als je een flexijob wil doen, moet je minstens 4/5 werken in dienst van een werkgever uiteraard. En ook het statuut hebben van werknemer. En dat was voor die burgemeesters, Schepenen en OCMW-voorzitters niet het geval. Ook al telde hun statuut wel mee in de sociale aangifte via een speciale code. Maar de RSZ geeft nu toe dat die regeling juridisch nooit echt correct was. Steden en gemeenten vindt het een spijtige beslissing, omdat het mensen demotiveert om nog in de lokale politiek te stappen. Zo'n 10 Vlaamse loodsen willen een eigen privédienst opstarten, omdat ze niet meer willen werken onder de nieuwe pensioenhervorming en de slechtere sociale voorwaarden voor ambtenaren. Beslissing verrast de meeste mensen wel, omdat de loodsen het afgelopen jaar toch wel een cruciale rol speelden bij de sociale acties in onze havens. Die economische schade wel veroorzaakt, omdat schepen lang moesten wachten voor ze de havens mochten binnenvaren. De nieuwe loodsdienst zou volgend jaar starten en 20% van de scheepvaart op de Schelde willen bedienen. En ooit was ons land wereldkampioen op vlak van bier en alle soorten die je bij ons kon drinken. Maar dat is verleden tijd, want vorig jaar daalde het bierverbruik opnieuw tot amper 100.000 hectoliter. Dat zijn toch 40 miljoen pinten minder dan in 2024. Daarmee zakt België steeds verder weg in de wereldwijde ranking van bierdrinkende landen. Tsjechië staat nu op 1, waar ze bijna 150 liter bier per inwoner drinken. Per jaar wel te verstaan. Litouwen staat op 2 met iets meer dan 110 liter en Oostenrijk staat op 3 met 105. Ons land staat pas 33ste met 57 liter bier per inwoner per jaar.
1: Zo 1 of 2 pintjes als het heel, heel, heel warm is, dat kan ik wel af.
10: Ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik naar de zwaardere bieren neig.
1: Ah,
10: dus
1: ja?
10: Dat is ook maar 1 of 2. Hè?
1: Waarschijnlijk is dat een normale evolutie.
0: Nostalgie weer.
10: Goed, vanmiddag brede opklaringen bij 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt die zon volop. Maxima van 27 tot 31 graden. Vrijdag opnieuw heerlijk zonnig zomerweer bij 30 tot 35 graden. En ook in het weekend overheerst de zon enkel. In de late namiddag of 's avonds kan het stevig onweren. Weekend maxima rond 32, 33 graden. En meer nieuws, al dan niet bij een pint, lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
6: music.
0: We are
6: Nostalgie.
0: Hits at work.
6: Alexandra Potvin.

0: In excess. Vanochtend was Zita Wouters te gast bij Veronique en Sander. Misschien hoorde je haar wel op de radio. Echt een zonnetje dat in je radio zat. En binnenkort ook weer een zon op je tv. Want zomerhit komt eraan. En Zita gaat ook dit jaar weer mee in de backstage bij de artiesten daar duiken om allemaal verhalen los te peuteren, want dat kan ze wel goed. En vanochtend vertelde ze dat ze zelfs ook wel eens gênante momenten meemaakte daar in de backstage.
1: Ooit was die van King Afrika er, van Bomba.
2: Ja.
1: En ik vind dat lied echt top. En die stond daar voor mij, maar ja, dat is natuurlijk een Spanjaard of zo, dus ik kon daar helemaal niks tegen zeggen. En ik, het enige waar ik kon opkomen was... Hola, chico caliente. En dat betekent dus echt zo van, hey, heet een bink. En die mensen keek naar mij en die dacht echt van, maar wie zit jij? En hoe durf jij zoiets tegen mij te zeggen?
0: Iets te enthousiast dus, maar zo hebben we ze graag, Zita Wouters. Ja, een filmpje van haar bezoek aan onze studio vanochtend komt ook nog natuurlijk op onze socials. Nostalgie België, volg ons zeker. En dat staat er binnen een half uurtje op. En dit is Mr. Props.

0: We worden hier op de vingers getikt door Yves Simons, want die stuurt in de app weerbericht. Goed bekijken, hier in Bissingen, Kortrijk, regent het momenteel. Ja, dat had onze Erwin gezegd, de weerman, dat het hier en daar nog wel plaatselijk een klein buitje kon voorkomen. Dus moeilijk te voorspellen natuurlijk. Hopelijk straks weer zondaar. Zometeen ILO. En zaterdag staat een zanger op het hoofdpodium van het Isle of Wight Festival. Tussen onder meer Anastasia, Teddy Swims en Calvin Harris. En ik ben zeker dat alle generaties los zullen gaan op die grootheid van hem uit 1987, die ik zo meteen heb.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Go Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Mannekes,
9: Bombie,
8: ik ga schilderen.
9: Nee, Bombie, we gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Oh ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
13: Ik hoor weer elke boodschap.
14: Oma, ik moet pipi doen.
13: Ook de kleinste.
14: Allee, oma.
12: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
15: Hou je van verhalen over muziek?
16: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
15: Of luister je gewoon liever naar pop?
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
18: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
19: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
20: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
19: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
20: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
21: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

L.O. In Tenerife, of Tenerife, zit Chrisje al onder haar luifel. Ze stuurt in de app. Goedemorgen hier al, volop zon. En we moeten ons even afschermen. Ja, dat is ook belangrijk voor het velken natuurlijk, hè. Altijd goed beschermen en goed smeren. En als ik dan toch bezig ben, ik las het daarnet op de site van het laatste nieuws. Het is een tip van een hele bekende cardioloog, dat is Pedro Brugada. Ja, als het zo super warm is, dan hebben mensen altijd de neiging om extra veel ijsblokjes in hun drankjes te doen, of dat nu iets met alcohol is of gewoon een frisdrank. Maar giet toch niet meteen een halve diepvriezer in je glas, want die extreem koude drankjes die kunnen namelijk hartkloppingen uitlokken. En dat is echt voor mensen van alle leeftijden. Dus er is echt wel geen reden tot paniek. Maar misschien vandaag gewoon een ijsblokje minder in je colaatje, in je frisdrank, in je gin tonic. In wat dan ook. Ik vind het sowieso niet lekker. Veel te veel ijsblokjes. Dan neemt toch ook de smaak weg van het drankje zelf. Het is een tip van Alexandra en van dokter Brugada natuurlijk. Dit klinkt ook lekker zomers. Robert Miles en Children. Welkom bij de Club van Nostalgie.

0: Eating bars. Zo'n grappige tekst. Blondie bij Nostalgie. Met Rapture. En voor Whitney Houston er een grote hit van maakte, was er al een versie die niet te overtreffen leek. De eerste hit van een zangeres die ondertussen 73 is en nog altijd een hele zaal kan omverblazen met haar geweldige stem. Ik speel dus die eerste hit na Roxette en ook Maroon 5.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi Chameleon. Groen! Oh nee, wacht. Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
3: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1+1 gratis.

0: bellen. Kom je niet weg in uw bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Hits at Work.
3: Alexandra Potvin.

Ook al zit er iets anders in je hoofd. Listen to Your Heart van Roxette. In de eerste en grootste hit, The Queen of Funk. En dat is Chaka Khan. Ze begon in de 70s als frontvrouw van de funkgroep Rufus en Chaka Khan. Waarmee ze ook die ene grote hit ook nog scoorde begin jaren 80. Deze. Fantastisch nummer. Maar daarvoor begon ze eigenlijk ook al aan een solo-carrière eind jaren 70. En haar doorbraak kwam er met een nummer geschreven door een legendarisch duo. Nicholas Ashford en Valerie Simpson hebben heel veel hits geschreven voor andere artiesten, maar scoorden zelf ook met dit nummer. Moet ik zeker nog eens meebrengen in de voormiddag. Deze Solid van Ashford en Simpson. Die schreven dus die eerste echte grote hit voor Chaka Khan. Het is een nummer dat een piepjonge Whitney Houston ook al kende, want samen met haar mama

Rod Stewart. Duidelijk van het padje. Het gebeurde wel vaker, denk ik, in zijn leven. Op weg naar 11 uur ondertussen al. Met een trein waar bijna stom uitkomt. Want Guus Meeuwis onderweg naar zijn lief voor Kedeng Kedeng.

0: straks bij Nostalgie.
1: Nog meer Nederlanders op bezoek. Golden Earring na het nieuws van voor 11 uur. When the lady smiles.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Nostalgie. Het is 2:45. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En er is blijkbaar een extra actualiteitsdebat in het Vlaams parlement vanmiddag.
5: Jawel, over de mogelijke besparingen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Alle oppositiepartijen vroegen daarom, nadat bekend raakte dat de lijn volgend schooljaar meer dan 220 buslijnen wil schrappen. Dat zou betekenen dat de lijn niet alle kinderen thuis ophaalt en dat ze ook weer langer dan 1,5 uur op de bus moeten zitten. En dat vindt de Vlaamse oppositie absoluut niet kunnen. Vlaams mobiliteitsminister Aniek de Ridder wil wel dat vervoersmaatschappij De Lijn volgend schooljaar binnen haar budget blijft van zo'n €140 miljoen. In Noorwegen is de longtransplantatie van kroonprinses Mette Marit succesvol verlopen. Dat bevestigt het Noorse Koningshuis. De operatie gebeurde in het Universitair Ziekenhuis van de hoofdstad Oslo. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening, waardoor ze regelmatig extra beademing nodig heeft. Mette Marit stond sinds begin juni op de wachtlijst voor een longtransplantatie. En dan ook voetbal met nieuws over de Supercup. De trofee waar de landskampioen en de bekerwinnaar van het voorbije seizoen om strijden. En dat zijn respectievelijk Club Brugge en Union. De match wordt vrijdag 31 juli om 8:30 s'avonds gespeeld in het Jan Breydelstadion in Brugge. Het is de derde keer dat Club en Union tegenover elkaar staan. Supercup is traditioneel de start van het nieuwe voetbalseizoen. Pro League maakt trouwens morgenmiddag om 1:00 de nieuwe kalender bekend voor de hoogste, de tweede klasse en de vrouwencompetitie. De eerste speeldag van de Jupiler Pro League bij de mannen is voorzien in het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus.
0: Nostalgie weer.
5: Vanmiddag brede opklaringen, 23 graden aan zee, 26 elders. Morgen schijnt de zon volop, maxima van 27 tot 31 graden. En ook vrijdag opnieuw heerlijk zonnig zomerweer, 30 tot 35 graden. Ook het weekend, dan krijgen we veel zon. Enkel in de late namiddag of 's avonds kan het stevig onweren. Weekend maxima rond 32, 33 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Alexandra Potvin.
1: Die woensdag vanmiddag vliegt echt weer voorbij. Het is niet normaal, al 11 uur gepasseerd. Rosala zingt Everybody's Free na Golden Earring.

een klein beetje kan bij bijdragen. Daar ben ik al heel blij. Rosella bij Nostalgie. Ik heb nog een tip gekregen voor als het heel erg warm wordt van Christian de Meij. En die stuurt bij warm weer. Om minder te zweten en zo vochtverlies te beperken, drink je best warm. En door warm te drinken houd je de temperatuur dichter bij elkaar. Dus het verschil is minder dan, waardoor je ook minder zweet. En bij koud weer zouden we dan eigenlijk beter ijskoude dranken drinken. Zo blijft het innerlijke fris en zal je minder snel rillen van de kou. Ik weet dat, Christian. Ik weet dat eigenlijk zo in elkaar zit. Datzelfde dat je eigenlijk een warme douche moet nemen als het heel erg warm weer is en geen koude douche. Maar wat dat drinken betreft, ik kan dat echt niet. Ik wil in de zomer, als het heel warm is, wil ik gewoon lekker frisse drankjes. Gewoon beperken met... Dat hebben we daar straks geleerd, met ijsblokjes. Want dat is niet zo goed voor ons hartje. Maar toch bedankt voor de tip, Christian. Er zijn misschien wel mensen die het wel kunnen. Die warme thee gaan drinken als het morgen meer dan 30 graden is. Een ijskoud drankje als het vriest. Het klopt niet in mijn hoofd. Maar het is wel waar wat je vertelt. Orchestra Maneuvers in the Dark, die krijg je zo meteen bij Nostalgie. Dat is Jerry Rafferty en Big.

0: voor Frey, het beste nummer van Orchestra Manoeuvres in the Dark. Die heb je dan toch maar weer gekregen, in Frey, op deze woensdag voormiddag. En we bellen ook met ondernemers, Marcia en ik, elke dag in Hits at Work, dankzij Unizo. En wat als je om 11 uur 's avonds zin krijgt in een verse pizza of nog een brood nodig hebt voor morgen vroeg, of zelfs een bloemetje wil halen? In Boezingen, in de buurt van Ieper, kan dat. Over enkele minuten ontdek je hoe een slim idee uitgroeide tot een succesverhaal dat dag en nacht draait. Nadine Lewis en Paula Abdul.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
14: Dat is een pakje voor jou.
13: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
15: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op 1 plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
16: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: van Dean Lewis. Soms zijn de eenvoudigste ideeën ook de slimste. In Boezingen bij Ieper vind je een winkel die dag en nacht open is, zonder personeel. De lokale producenten krijgen daar een plek in een van de 10 automaten en klanten zijn in een paar minuten weer weg. Achter dat toch wel bijzondere concept staat Katrien Fontaine van Boezingen Bites & Go in Ieper. Dag Katrien, goede bijna middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is dat idee ontstaan?
1: Ja, dus zo ben ik hierop gekomen. Eindelijk is het allemaal vrij toevallig gekomen of begonnen. Ik werd gecontacteerd door een lokale handelaar met de vraag of hij een automaat mocht plaatsen op een stukje grond dat ik nog ter beschikking had in Boezingen dus. Dat bracht me natuurlijk aan het denken. Ik ben beginnen informeren en rondkijken bij diverse automatenwinkels en zag dat er al snel veel mogelijkheden in zaten. En al vlug kwam er vraag van diverse handelaars of ze een automaat bij mij konden plaatsen. En ja, van het ene idee kwam het andere en zo is de bal aan de trollen gegaan.
0: Ja, en ondertussen heb jij 10 automaten. Noem iets op om te eten en je hebt het. Heel kort, wat zit daar zoal in die automaten?
1: Ja, dus wat zit er daar allemaal in? Een heel divers aanbod. Aardbeien, snacks, frisdranken. En ondertussen staan er eigenlijk al 15 automaten, want ik heb een maand geleden wat uitgebreid.
0: Dus, ja. Oh, dat is fantastisch eigenlijk, hè? Hoe belangrijk is die samenwerking?
1: Ja, zeg maar. Een hele mooie passage ook. Dus als je eigenlijk van Ieper naar de kust rijdt en je hebt niet veel zin om nog te koken of eten te maken, ik zou zeggen stop en proef en probeer. En je komt zeker nog eens langs.
0: Ja, en het is allemaal vers en ook lokaal. Hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Ja, dat is eigenlijk wel helemaal waar. Want de meeste mensen gaan naar Belize of zoiets. En alles is minder vers. Bij mij wordt iedere dag alles vers aangebracht en vers gemaakt. Dus ben ik wel heel tevreden.
0: Zeker en vast. Je mag één product uit je automaten kiezen dat iedere luisteraar vandaag eens zou moeten proeven. Katrien, wat wordt het?
1: Vandaag, met dat mooie weer, zou ik zeggen, kom langs. Er staat een bank en eet een lekkere koekfraise, verse aardbeien met vers gemaakte ijs.
0: Dat zit allemaal in die automaat. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Allemaal welkom.
0: Boezingen, Bites & Go, lekkere verse producten van heel wat lokale ondernemers in een automaat. Het is een heel geslaagd concept, vind ik. Nog veel succes ermee, Katrien. En een fijne zomerse woensdag met veel ijsjes.
1: Dank je wel.
0: Dag.
1: Dank je wel.

0: Ons geraak je nooit kwijt. Dat is een feit dat vaststaat. Tina Turner bij Nostalgie. En Zita Wouters was vanochtend te gast in de ochtend bij Veronique en Sander. Waar ze ook bekende dat ze altijd wandelt of rondloopt als ze belt. Ik doe dat ook. Ik vind er helemaal niks raar aan of zo. Ik kan dan beter nadenken. Het filmpje staat nu ook op onze socials, Nostalgie België. En in het verhaal kan je ook een poll beantwoorden. Bewegen en bellen wil dat zeggen dat je dan beter kan nadenken. Absoluut of nee. Vul het maar eens in. Ik ben heel benieuwd wat jullie mening is. En blijkbaar heeft ze ook geen wekker nodig, diezelfde Zita Wouters.
1: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Nog eens goedemorgen, Zitatje.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent eigenlijk wel een ochtendmens, hè? Zo goed wakker, jong.
3: Ja, als ik zo weet van ik heb leuke dingen te doen, dan ben ik gewoon bam.
4: Oh. En geen snoes, niks snoezen.
3: Nee, niks snoezen. Vroeger met school was dat anders, dat kan ik u garanderen, maar nu...
4: Was vroeger vaak te laat dan ook op school en zo.
3: Ja, nee, want dan komt mijn vader mij wakker maken. Godverdomme, we moeten vertrekken.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Mannekes.
7: Bombie.
6: Ik ga schilderen.
7: Nee, Bombie. We gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Go Yellow!
11: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Oei, nog maar tot 21 juni?
11: Yep, info op telenet.be.
13: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
15: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
17: We are music.
18: Hits at work.
19: Alexandra Potvin.

Altijd voor de juiste energie. Deze van Bryan Adams. Zometeen Michael Jackson en Paul McCartney. Ooit dikke vrienden, samen een paar hits gemaakt. Wereldhits. Maar enkele jaren later zou die vriendschap serieus afkoelen toen Michael Jackson alle rechten op Beatles-songs kocht. Omdat Paul hem gezegd had dat je daar veel geld mee kan verdienen. Goh. CCC, die komt eraan. Naar deze TLC.

En nu ben ik echt geschrokken dat het al bijna 12 uur is. Ongelooflijk. CCC. Het is tijd voor Marcia zo meteen tussen 12 en 3. Die je ook meeneemt naar een fantastische zaak. Waar je kan genieten van de heerlijkste taartjes, brood en zoveel meer. En natuurlijk een geweldige playlist.

0: Straks bij Nostalgie.
1: De beats van Technotronic. Die blazen ook al uit je boxen zometeen.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is €20.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Hij zit vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh, ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
10: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
9: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
0: Download nu de Nostalgie-app.
11: En doe mee met unieke wedstrijden.
12: Zeg, schat.
13: Ja?
12: Waar is die staanlamp naartoe?
13: Ah, die is kapot gegaan.
12: Oei, en onze relax?
13: Ook kapot.
12: Ook kapot.
13: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
12: Ja.
13: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
12: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
13: Nee. 1 adres.
12: Oh.
10: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:12. Nieuws met Bart van Langenhoven. Jij begint met verrassend nieuws over wielrenner Wout van Aert.
14: We pinken een traan weg. Ja. Want hij start niet in de Ronde van Frankrijk. Onze Vlaamse wieler trots. Dat bevestigt zijn ploeg van Visma Leasebike. Van Aert sukkelt namelijk te veel met een aanslepende blessure aan zijn elleboog. Die liep hij op na een val op training net voor de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Zeg maar de vroegere Dauphiné. Van Aert wilde daar absoluut starten, maar tijdens die rittenkoers infecteerde die elleboogwonde en moest hij de wedstrijd verlaten. Wout van Aert, 31 intussen, reageert uiteraard ontgoocheld, want de Tour is elk jaar toch wel de topprioriteit voor de renner van Visma Leasebike. Ronde van Frankrijk start zaterdag 4 juli in Barcelona, maar dus zonder Wout van Aert. Op het proces rond het carnavalsdrama in het Waalse Strepy is Paolo Falzone door de Assise-jury veroordeeld tot 27 jaar cel. De man reed 4 jaar geleden met een waanzinnig hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden die crash niet, tientallen anderen raakten gewond. De rechter noemde hem in zijn uitspraak een gek achter het stuur en omschreef wat Falzone aanrichtte als een echte oorlogssituatie. Daarin Strepy. De man moet ook een boete van €92.000 betalen. De passagier die mee in Falzone's auto zat, krijgt 2 jaar cel met uitstel. En het Vlaams parlement debatteert vanmiddag over de mogelijke besparingen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Alle oppositiepartijen vroegen daarom, nadat bekend raakte dat de lijn volgend schooljaar meer dan 220 buslijnen wil schrappen. En dat zou betekenen dat de lijn niet alle kinderen thuis ophaalt en dat ze ook weer langer dan 1,5 uur op die bus moeten zitten. En dat vindt de Vlaamse oppositie absoluut niet kunnen. Vlaamse mobiliteitminister Aniek de Ridder wil dat vervoersmaatschappij De Lijn volgend schooljaar binnen haar budget blijft van zo'n €140 miljoen.
0: Nostalgie weer.
14: Deze namiddag brede opklaringen. 23 graden aan zee, 26 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop. Maximaal van 27 tot 31 graden. Vrijdag opnieuw dat heerlijk zonnig zomerweer bij 30 tot 35 graden. En ook in het weekend overheerst de zon. Enkel in de late namiddag of 's avonds kan het stevig onweren. Weekend maximaal rond 32, 33 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
15: Marcia Boisrodi.

Heerlijke flashback. Nou, weer een top-editie van de 80's Top 1500 eerder dit jaar. Met Owner of a Lonely Heart van Yes, zo net. Ja, je gaat je allesbehalve lonely voelen vanmiddag. Daar mag je zeker van zijn. Ons nostalgieclubje wordt met een minuut groter, zie ik, in onze app. Samen gaan we gewoon vol voor die knip in die werkweek. Voorlopig nog onder een dik wolkenpak, dat dan weer wel. Allee, of hier in Antwerpen is dat dan toch zeker het geval. Want er zit sowieso meer dan zon genoeg in je radio. Nu met Justin Bieber.

0: Ervaren luistert ook al mee. Onderweg naar Dessel momenteel. Het epicentrum natuurlijk van de hardrock en metalwereld de komende 4 dagen. Veel plezier daar op Graspop, Saskia. De kilometers gaan voorbijvliegen, ik beloof het je. Met Duran Duran erbij, The Reflex. En Bob Marley en The Wailers zet ik ook al met plezier voor jou in de wachtrij.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds
2: verrassend, altijd voordelig. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
3: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
4: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
5: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
2: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
7: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de Play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

Could You Be Loved, Bob Marley and the Wailers. Jouw dosis hits at work. Ik hoop dat je benen ingesmeerd zijn, want we gaan voor een van de wildste ritten nu uit de Belgische dancemuziek. En te bedenken dat het eigenlijk nooit hun bedoeling was om te gaan optreden. Want de vraag was zo groot dat ze toch maar rap een live act in elkaar hebben gedraaid. Eentje die wereldwijd succes had en nog altijd heeft. Patje is een 2 Fabiola. Lift you.

0: Vandaag kies jij in de eerste en de grootste hit voor een vrouw waar je niet zomaar even naast luistert. Onmogelijk bijna. Ze is de onbetwiste Queen of Funk. En die wil je echt niet missen. Is nog voor 1 uur.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
3: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radion.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Ik hoor weer elke boodschap.
10: Oma, ik moet pipi doen.
9: Ook de kleinste.
10: Allee, oma.
8: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
15: Lenen bij Leemans.
16: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
17: Allee Harry.
16: Wat?
17: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
16: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
15: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
18: Hits at work.
19: Marcia Boirodi.

0: Sultans of Swing, Dire Straits.
1: Ja, top. Dubbele portie Chaka Khan vandaag hier in Hitset Work. Ik begon me al af te vragen waar ze bleef, die vrouw. Ze begon in de jaren 70 ergens als vurige stem bij Rufus. Ze zat ook al vrij snel door dat ze meer dan sterk genoeg was om het solo te gaan maken. Kijk eens aan. Ze deed het met deze song. I do it naturally, babe. I'm Every Woman. Later ook nog eens een hit voor Whitney Houston natuurlijk. Maar Chaka Khan zette hem op de kaart. Op haar eigen, overtuigende manier ook. Een stem met een rauw randje. Die als vanzelf ruimte inneemt. Ze kan met enorme kracht uithalen. Maar tegelijk ook warm en sensueel klinken. En daar dan die dikke wilde krullen. Die funky energie bij. Elke song van haar is een feestje. Anders kan ik het niet zeggen, denk ik. En zo is het ook met haar grootste hit. Geschreven door Prince. Over zo verliefd zijn dat het wegsteken gewoon geen optie meer is. I Feel For You. Van de fenomenale. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Straks. Bij Nostalgie.
1: Jay Giles Band. Xenophobe. Eerst voor na het nieuws zometeen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
1: Nostalgie. En zo is het 2-1. Nieuws krijg je van Frauke Kaljong. Vertel ons meer over een uitspraak rond het carnavalsdrama in Strepy, Frauke.
6: Ja, op het Assise-proces is Paolo Falzone veroordeeld tot 27 jaar cel. Dat heeft Assise-jury beslist. De man reed 4 jaar geleden met een waanzinnig hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden de crash niet en tientallen anderen raakten gewond. De jury zag geen verzachtende omstandigheden en noemde de man een gek achter het stuur. De passagier die mee in de auto zat, krijgt 2 jaar cel met uitstel. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is gelekt. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland en normaal zouden dan pas de precieze details worden bekendgemaakt. Maar het is nu al naar buiten gekomen. Het ontwerpdocument bevat 14 punten met daarin onder meer afspraken over een permanent staakt het vuren en de heropening van de straat van Hormuz. Maar ook dat Iran geen kernwapens meer zal ontwikkelen en dat de Amerikaanse sancties tegen Iran verdwijnen. En weer al pech voor Wout van Aert. Hij rijdt geen ronde van Frankrijk deze zomer. Dat bevestigt zijn ploeg Visma Lease Bike. Van Aert sukkelt met een aanslepende blessure aan zijn elleboog. Die liep hij op na een val op training, net voor de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. En daar start hij wel en won hij zelfs een rit. Maar de elleboogwonde raakte zwaar ontstoken. Wout van Aert reageert uiteraard ontgoocheld, want de Tour was een van zijn topprioriteiten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag 4 juli in Barcelona.
0: Het weer met Erwin Franks.
7: Vanmiddag wordt het geleidelijk overal droog en komt de zon meer en meer tevoorschijn bij een zeer aangename 25 graden. Morgen wordt het warmer, veel warmer, lokaal tot 31 graden. Het is zonnig, met slechts af en toe een wolkje. Vrijdag doen we zelfs nog een schepje bovenop, tot 34 graden. Maar dan wordt het in de loop van de dag wel onweerachtig. En dat onweerachtige blijft er ook in het weekend in zitten, al geeft de zon zich niet zomaar gewonnen bij 30 graden en meer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
8: Marcia Boirodi.

Altijd goed. Change van Lisa Stansfield. Een hits at work hier bij Nostalgie. Er zit liefde in onze app vandaag. Het is heel opvallend. Hoe mooi is het als je 29 jaar gelukkig getrouwd mag vieren met de vrouw van je leven? Peter kust zijn polletjes met zijn vrouw Carol. Elke dag opnieuw. Hij denkt momenteel terug aan het feest van hun leven. En het is eigenlijk vanaf dan tot nu altijd één groot feest gebleven voor hen. Proficiat allebei. Zo leuk. Ja, dat vraagt om een gepaste soundtrack, vind ik. Trek elkaar eens goed tegen de gilet op deze nier. En dans gerust mee met Carol en Peter. We vieren de liefde, het leven en de lekkere muziek. Met Severus. Heaven must be missing an angel. Hoppa!

0: Daar zijn ze. De mooiste rosse krullen uit de 80s. Carole Decker van T'Pau, Heart and Soul. De volgende ex-collectieve meezinger, zal ik maar zeggen, wordt er eentje van de Kreuners zometeen.
1: Bestel nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: ik ga schilderen.
4: Nee, Bompie, we gaan klussen.
3: Schilderen.
4: Klussen.
3: Schilderen.
4: Klussen.
3: Schilderen.
4: Klussen.
3: Mannekes.
4: Moeder.
3: Schilderen is ook klussen.
4: Oh ja.
3: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
4: 25?
5: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
14: Dat is lang geleden, cowboy.
15: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en... Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
16: Als dit herkenbaar is voor jou...
17: Zeg Chantal, wat is dat?
18: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
17: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
16: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
17: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
18: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
17: Ah ja.
16: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
19: Kurkfabriek van Avermaat.
20: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

hebben allemaal ons geprefereerde vloekwoord, zeker, hè, als Steven allemaal tegensteekt. Bij CeeLo Green is het duidelijk het F-woord vandaag. Het contrast kan bijna niet groter zijn met de song die er zo aankomt. Want die loopt dan weer over van warmte. Over elkaar begrijpen, zonder een woord te moeten zeggen. Het werd de eerste grote solo-hit voor een van de populairste boybandsnoeten uit de 90's. Het wordt hem over exact 4 minuten. Eerst langs Steven.

0: grootste hits hier bij Nostalgie, dat weet je. Zometeen eentje van een lekkere rockband uit Texas die binnenkort nog eens van Jet komt geven in Vorst Nationaal. Gimme All Your Lovin', dat wordt het. De band in kwestie voel je al aankomen, denk ik.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: It's at work.
1: Marcia Boirodi.

0: We hebben allemaal zo wel onze eigen gewoontes, toch? Van die kleine dingen die je doet, onbewust of net heel doelgericht. En zo kwam er vanmorgen dus een herkenbaar verhaal bovendrijven bij Sander en Veronique. Zita Wouters was daar te gast. En ook zij moest een van haar typische gewoontes blootgeven.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik kan niet stilzitten als ik bel. Ik ben altijd aan het rondwandelen en aan het hosselen door het huis.
3: Allee, jij belt al wandelend.
2: Ja, en dat is niet dat ik nerveus ben of zo, maar ik...
3: Nee.
2: Nee, maar ik kan niet stilzitten en ik kan dan beter nadenken.
3: Maar echt heel de tijd en dan ook naar boven op de trap en zo.
2: Maar ja, heel de tour.
0: Oh my god.
1: Man.
0: Veronique en Sander vonden dat nu precies zo raar. Maar ik vind dat niet eigenlijk. Zita kreeg gelukkig ook massa steun in de nostalgie-app van mensen die dat ook gewoon doen. We zijn duidelijk met veel die een beetje een workout maken van onze telefoongesprekken. Bij ons ook thuis hoor, in de woonkamer. Je kunt perfect aan de parket zien waar we ons rondje wandelen altijd. Ja. Morgen vroeg weer een nieuwe sta op met Veronique de Kok. Met nieuwe verhalen en guitige discussies waar jij mee een kampje mag kiezen. Vanmiddag gaan we voor een steengoeie Tears for Fears. Komt eraan naar Christina.

0: straks bei Nostalgie. Cantare d'amore
1: non basta mai. Eros Ramazzotti, più bella cosa. Ne servirà di più. De rest krijg je na het nieuws zometeen.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
16: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
14: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
16: Ja, geel.
14: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
17: Oh, yellow. Lift het op, laat het op, werkt de topstroom. Lift het op, laat het op, werkt de topstroom.
18: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
19: Fan van snoeiharde metal? Van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
20: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
21: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
20: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
21: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
20: Feeling.
21: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
22: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
23: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
24: Hoogstraten aardbeien.
23: Nostalgie.
1: Het is 1:01. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En je hebt een update over het dodelijke ongeval in Braschaat. Vrouw.
25: Ja, de bestuurder van 17 die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat is voor het eerst verhoord. Dat schrijft het laatste nieuws. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven en 4 anderen raakten zwaar gewond, onder wie ook de jongen die met de auto reed. En daardoor duurde het even voordat de politie hem kon ondervragen. Hij zou voor het ongeval nog nooit met de auto gereden hebben en hij reed op dat moment ook zonder rijbewijs. Het is nog onduidelijk of hij ook onder invloed invloed was. De bestuurder van het carnavalsdrama in Strepy, Paolo Falzone, moet meteen naar de cel. Dat heeft de assisevoorzitter beslist. De man van 38 kreeg 27 jaar cel voor zevenvoudige doodslag. Hij reed 4 jaar geleden met een waanzinnig hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden dat dus niet en tientallen anderen raakten gewond. De advocaat van de bestuurder probeerde nog te pleiten voor een enkelband, maar de voorzitter ging daar niet op in. In Mortsel zijn bij een aanrijding tussen trams 9 gewonden gevallen, onder wie 2 zwaargewonden en 7 mensen raakten dus licht gewond, dat meldt de politie. Het gaat om een kopstaartaanrijding. 1 van de chauffeurs en een passagier werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. Het is ook nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. En er is opnieuw een groot sluikstort aangetroffen in Meissen in Vlaams-Brabant. Dit keer dumpte onbekende bijna een hele inboedel van een huis in Wolvertem, net tegenover de ingang van het recyclagepark. Het gaat om bedden, kasten, tafels en stoelen. De daders kwamen aangereden met een vrachtwagen. Ze staan wel op beelden van een camera in de buurt. Die worden nu onderzocht om de identiteit van de daders te achterhalen. Meissen is al langer een doelwit van sluikstorters.
22: Nostalgie weer.
25: We krijgen geleidelijk meer opklaringen met maxima tot 26 graden. Morgen volop zon en zeer warm tot 33 graden. 'S Avonds kans op enkele onweersbuien. Vrijdag een snikhete zomerdag met temperaturen tot 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel weer kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend nog veel zon en maxima tot 33 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
22: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
0: Marcia Boirodi.

80s nostalgie met George Harrison. Hey jongens, toch heb je het net gehoord in het weerbericht. Het is nog maar eens bevestigd. Hè. Vrouwtje had het over tot 33 graden morgen. Vrijdag dan tot 35 graden. En ook in het weekend wordt het heel warm. En in sommige delen van Frankrijk, lees ik, wordt het zelfs nog zotter. Richting de 40 graden daar. In Parijs gaan ze een stuk van het kanaal Saint-Martin openzetten voor zwemmers, blijkbaar. Zodat zoveel mogelijk mensen verkoeling kunnen gaan zoeken in het water. Het wordt dus weer puffen, hè. Dus is de muziek hier bij Nostalgie ook al maar in thema. Alicia Keys weet er ook van die hitte die eraan komt. Zij staat erbij vanmiddag voor de gelegenheid met een zweetsnor.

0: Marco Borsato. Hij leeft misschien niet meer voor jou, maar misschien doet hij dat wel voor een speciale taart. Waarvoor mensen met plezier van kilometers ver naar Ternat rijden. Zo lekker moet die zijn. We zoeken samen uit wat er zo goed aan is aan die taart en waar hij die vindt over 10 minuten.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Nog eens goedemorgen, Zitatje.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent eigenlijk wel een ochtendmens, hè? Zo goed wakker, jong.
3: Ja, als ik zo weet van ik heb leuke dingen te doen, dan ben ik gewoon bam.
4: Oh. En geen snoes, niks snoezen.
3: Nee, niks snoezen. Vroeger met school was dat anders, dat kan ik u garanderen, maar nu...
4: Was vroeger vaak te laat dan ook op school en zo.
3: Ja, nee, want dan komt mijn vader mij wakker maken. Godverdomme, we moeten vertrekken.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
5: Mannekes. Bompie. Ik ga schilderen.
6: Nee, Bompie, we gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Oh ja.
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick-and-mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Go Yellow!
13: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Oei, nog maar tot 21 juni?
13: Yep, info op telenet.be.
15: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
16: 4000?
15: Ça va toch, dat is 20 euro.
16: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
15: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
18: IKEA.
19: IKEA.
20: IKEA.
17: Meer info op IKEA.be.

0: laatste af. Donna Summer in jouw portie Hits at Work. Van vers brood en koffiekoeken tot een taart waarvoor klanten van heinde en verre afkomen. Bij bakkerij Heidi draait alles om echte smaak en beleving. Het is geen klassieke broodwinkel, maar echt eentje waar je alles ambachtelijk gemaakt ziet worden. En met een warm contact ook nog eens bij Geert in de winkel. Goedemiddag, Geert.
1: Goedemiddag.
0: Ik zei het net, hè, jullie zijn geen klassieke broodwinkel, maar een genietatelier. Wat moet ik daaronder verstaan?
1: Omdat wij vooral mensen willen laten genieten van echt lekkers. Dus echt fijne patisserie. Ja, pareltjes eigenlijk die ze op hun tafel kunnen zetten. Dat ze ernaar kijken en dat ze zeggen van, oh, dat is prachtig. En het is dan nog iets lekker ook. Daar willen wij voor gaan.
0: Alright. En een van die pareltjes die we dankzij jullie op onze tafel kunnen zetten is de plotertaart. Hoe ziet die eruit en wat zit er allemaal in, Geert?
1: De plotertaart is eigenlijk onze signatuur DJ eigenlijk zo'n beetje. En dat is een krokante zandtegenbodem, luchtige gele crème, frambozengruis erover, een dun laagje slagroom, dun laagje marsepein en dan afgebrand met Italiaans schuim. En dat is eigenlijk ja, een ideale zoet, zuur en krokant verhouding, waardoor ja, mensen daar eigenlijk allemaal zot van zijn, zal ik zo zeggen.
0: Ja, ja, een favorietje bij jou in de winkel. Zet je hem zelf ook al eens graag op tafel als je niet aan het werk bent, Geert? Is dat ook jouw favoriete taart, de plotertaart?
1: Zeker weten.
0: Er staat trouwens ook te blinken in de webshop, zie ik. Want online bestellen gaat ook bij jullie, Geert. Maar dan toch met die persoonlijke, menselijke touch. Hoe pakken jullie dat exact aan?
1: Oh, wij proberen de mensen echt op een hele warme manier te ontvangen. Omdat ik denk, hospitality is toch het. Waarom? Dat de mensen naar de warme bakker komen. Naar een echte bakker komen. Om tot ontvangst mensen een beleving geven. En dan iets moois en lekkers op hun tafel kunnen zetten. Waarvan de mensen zeggen van, ah, oh, hier hebben we echt van genoten. Daar gaan wij door.
0: Ja, ja. Je kan het gemak van bestellen en betalen meepikken, maar toch met persoonlijk contact. En herkenbare gezichten in de winkel met een fijne babbel erbij, denk ik, hè, Geert. Zo klinkt het wel.
1: Dat is het. Ja. Dat is het inderdaad. Ja.
0: Het klinkt heel tof, maar vooral ook super lekker. Als je er graag van meeproeft, bakkerijheidi.be of loop eens binnen in de winkel. Internat was het zeker, hè, Geert?
1: Internat, inderdaad. Klopt.
0: Voilà, top. Merci om ons de plotertaart te leren kennen. En welkom in de Nostalgieclub.
1: Oké, dankjewel.

0: Mark Hollis. Altijd meer bezig geweest met de muziek dan de hele promo-drukte rond. Schitterend werk nog altijd van Talk Talk. Such a shame. En blijf gerust ook bij mij voor Nilly's nostalgie in haar puurste vorm met Craig David.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
8: Wow.
7: Op sunweb.be.
9: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Hits at work.
15: Marcia Boirodi.

Robin S. Ze nam haar zangpartijen op in één take toen ze snip verkouden was. Jawel, geladen met neusspray en tissues in de studio's, vocht ze zich een weg door die hele song. Het gaf het uiteindelijk die lekker rauwe toon die perfect past bij wat ze bezingt. Hè. Die noot aan echte liefde. Een beetje Je veux l'amour van Raymond, maar dan met een dikke beat. En met lange bruine krullen. Op naar Dennis Edwards nu en C.A. de Garrett.

Don't Look Any Further, Dennis Edwards en C.A. de Garrett. Dan is het alweer tijd voor jouw afspraak in Sean's Muziekcafé met een cafébaas minder. Deze week. Sean is vrijwillig aan het afzien in de rotswoestijn van Cappadocië. Hoe hij het daar uithoudt, hoor je straks na 3 uur. Lenken heeft weer een dagboekfragmentje van hem doorgekregen. Heel benieuwd hoe het daar gaat. Veel plezier. Tot dan nog Supertramp, The Logical Song.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Ik ga de deuren van het muziekcafé wagenwijd voor jou openzetten. En omdat we de zon nog ietsje te weinig hebben gezien vandaag, gaat Jimmy Cliff dat allemaal goed maken met Reggae Night.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
9: Chrissie, Keno, lekker op de camping. Chrissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Mannekes,
13: Bompi,
12: ik ga schilderen.
13: Nee, Bompi, we gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
18: Bon, de Nico komt niet.
17: Zij die het vergeten.
18: Els, waar zei jij?
17: En zij die vergeten te annuleren.
18: Zeg, iemand een tom gehoord?
17: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
18: Ah, zalig.
17: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
19: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
20: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
21: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
20: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
21: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws krijg je nu van Vrouwtje Caljon. Er lopen debatten over het leerlingenvervoer.
22: Ja, die bevoegdheid van het leerlingenvervoer verschuift naar onderwijsminister Zuhal Demir. Dat zegt Vlaams minister-president Diependalen. Tot nu toe was die bevoegdheid verdeeld over minister Demir en mobiliteitsminister De Ridder. Maar het zorgde voor te veel verwarring en er komt ook veel kritiek op binnen de regeringspartners CD&V en Vooruit. Want de lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Daarover zijn in tussen debatten gestart binnen het Vlaams parlement. De bestuurder van 17 die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat is voor het eerst verhoord. Dat schrijft het Laatste Nieuws. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven en 4 anderen raakten zwaar gewond, onder wie ook de bestuurder. Daardoor duurde het even voordat de politie hem kon ondervragen. Hij zou voor het ongeval nog nooit met de auto gereden hebben en reed op dat moment ook zonder rijbewijs. Het is nog onduidelijk of hij ook onder invloed was. En Anderlecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League voetbal tegen Hammarby, de vicekampioen uit Zweden. Dat is geloot in Zwitserland. In de tweede voorronde van de Conference League neemt AA Gent het dan weer op tegen het Oekraïnse Tsjerkassy. De heenwedstrijden in Zweden en Oekraïne worden al op 23 juli gespeeld. Een week later volgen dan de terugwedstrijden in ons land. Beide ploegen moeten 3 voorrondes overleven om in de league-fase terecht te komen.
0: Nostalgie weer.
22: We krijgen geleidelijk meer opklaringen met maxima tot 26 graden. Morgen volop zon en zeer warm tot 33 graden. 'S Avonds kans op enkele onweersbuien. Vrijdag een snikhete zomerdag met temperaturen tot 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel weer kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend nog veel zon en maxima tot 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
2: Lenke van Omen.
1: Hey, hey, de zon laat het afweten, maar de sfeer is goed en de muziek zelfs nog beter met zometeen de Scene en Blauw. En eerst Jimmy Cliff, goedemiddag.

0: Jean's Muziekcafé.
1: Goedemiddag, blij dat je een plekje hebt gevonden hier in het Muziekcafé. En terwijl Jean nog in de woestijn in Turkije zit voor zijn Marathon des Sables, gaan wij het gewoon wat chiller doen vanmiddag. Het maakt niet uit wat je aan het doen bent, of je nu aan je bureau zit voor die laatste uren van je werkdag, of thuis een stel oververmoeide kinderen aan het entertainen bent. Ja, dat laatste, daar ken ik alles van. I feel you, dat einde van het schooljaar. Het is geen cadeau voor niemand, denk ik. Maar hoe de sfeer ook is bij jou, ik heb de perfecte soundtrack bij voor de rest van je namiddag. Lionel Richie, die komt eraan. Eerst Carly Rae Jepsen.

0: Hoe zou het ondertussen met Sean zijn daar in Cappadocië?
1: Zometeen in Sean's Muziekcafé.
0: Gaan we dat te weten komen, want hij heeft vandaag een rustdag op de Marathon des Sables, dat weet ik. Gisteren heeft hij die 60 kilometer gedaan in de woestijn. Hij had gisteravond ook nog laten weten dat dat toch heel moeilijk geweest is. Dus straks eens horen of hij vandaag eigenlijk nog wel op zijn benen kan staan. Want hij heeft weer een audioberichtje gestuurd.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
1: Van 3 tot 6. Sean's Muziek.

0: You're a friend of mine, Clarence Clemens en Jackson Browne. Maar onze goede vriend Sean heeft ons wel schoon in de steek gelaten, hè?
1: Sean's Muziekcafé.
0: Ja, Sean, die is er deze week niet, want meneer die had belangrijkere zaken in zijn agenda staan. De Marathon des Sables, 120 kilometer door de woestijn, wandelen of lopen, dat is het zotte concept daarvan. Maar hij heeft wel een audioberichtje gestuurd, dat doet hij hier elke dag, voor ons hier in het muziekcafé, dat we weten hoe het met hem gaat. Het is daar blijkbaar een beetje zoals in een scouts- of op scoutskamp. Daar heb je toch ook altijd zo één nummer dat ze 's morgens opzetten om de dag te starten. Ah, wel dat heeft Sean ook. En ja, hij heeft ook serieus afgezien.
2: Hé, labba, hier zijn we weer. Pakken frisser dan gisteren toen we elkaar hoorden. Toen wij bezig waren aan de 60 kilometer op dag 2, stage 2, zoals ze dat hier noemen in Cappadocië. Manneke, wat was dat? Hey, jongens, ik kan het jullie vertellen, beste vrienden. Het was niet van de poes. Het was tot en met zo ongeveer aan de 40 kilometer zat de spirit er goed in. Moe, moeilijk, pittig, al wat je wilt, maar... Daarna zijn Maite en ik zwaar gecrashed. Zijn eigenlijk niet meer echt uit die energiedip gekomen. Alles deed pijn. We hebben er uiteindelijk over onze 60 kilometer gisteren, denk 14 uur en een half over gestapt. We zijn om 5 uur 's ochtends begonnen en we zijn aangekomen samen met... een aantal Belgische vrienden die we onderweg gemaakt hadden, zijn we aangekomen om, ik moet al even denken, 8:30, tussen 8 en 8:30. En dan hebben we nog de fut gehad van snel wat eten te maken. Ik moet eerlijk zijn, andere Belgen hadden voor ons al wat water opgewarmd, dat we dat maar in onze pakjes moesten kappen, dus daar waren we heel dankbaar voor. En dan zijn wij zeer moe, maar voldaan, in ons bedje gekropen. Elke ochtend, trouwens, beginnen we hier de race met Born to be Alive. Daar wordt dan zo een dansje op gedaan door iedereen. En dan geven ze het startsein voor de race. En dan vertrekt je op de tonen van Highway to Hell. Dus dat is iets waar we dan nog later op de dag, als de vermoeidheid toesloeg, wel mee gelachen hebben. Met dat iedereen nog Born to be Alive, baby's. Ja, beste vrienden, terwijl je eigenlijk gewoon kapot waard. Maar nu heel blij dat we dat gedaan hebben. Echt letterlijk en figuurlijk een once in a lifetime. Dat is het avontuur, het echte avontuur. Dus voilà, vanavond gaan we met iedereen samen naar de zonsondergang kijken. Is nog een groepsknuffelmoment. En dan vertrekken we morgen voor de laatste 25 kilometer. Alweer op de tonen van Born to be Alive. Salut, doe dat daar goed, hè, in het café. Geniet van de muziek.

0: Subtiele boodschap voor onze vriend Sean daar in de woestijn. I'm doing fine now without you, baby.
1: Straks in Sean's Muziekcafé.
0: Is dat nu? Dan mag jij weer een plaat kiezen. Eentje om te vereeuwigen in de muziekcapsule voor het nageslacht. En vandaag heb ik inspiratie gezocht bij Pascal Braakman. Je weet wel, de klankman van onder andere Tom Waas en de Plankaarts. Want die gaat voor een heel opvallende carrière-switch.
2: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
3: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
15: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
14: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
15: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
14: Feeling.
15: Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
16: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
17: Sean's Muziekcafé.
18: Lenke van Omen.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Pascal Braakman, de klankman van Tom Waas, die heeft een oude passie herontdekt. Want die gaat na meer dan 50 jaar een comeback maken als DJ. Heeft daar jarenlang geen tijd voor gehad. Ja, werkte als klankman voor onder andere Clouseau ook. Rob de Nijs trok rond met Tom Waas. De Plankaarts, allemaal meegewerkt. Maar dus deze zomer gaat hij terug achter zijn draaitafel kruipen. Is zelfs al voor een achttal festivals geboekt. Onder andere de Paulusfeest, het Moonfeest. Heeft ook een boekingskantoor, dus als je hem eens wil boeken voor een feestje, als je er nog één gepland hebt, dat kan. Maar dat brengt ons vooral bij de vraag voor onze muziekcapsule vandaag. Want we gaan op zoek naar jouw favoriete dance song. Welk nummer moet Pascal Braakman zeker op zijn DJ-set hebben staan? Het nummer dat jou op de dansvloer krijgt, zelfs al ben je totaal geen danser. Dat is het nummer dat je nu mag doorsturen in de app van Nostalgie.

Ook al redelijk dansbaar, deze Eddy Grant en Electric Avenue. Maar we gaan straks jouw ultieme dansplaats in de muziekapp zullen stoppen. We gaan dat vandaag doen, want ja, morgen met die hittegolf gaat het er misschien gewoon te warm voor zijn om te dansen. Dus stuur ze maar door in de Nostalgie-app, jouw favoriete dansplaat. En mocht je daar een tof verhaal bij hebben van een of ander hilarisch feestje, dan mag je dat ook altijd laten weten.

0: Strax in Chance Music Café.
1: We gaan jouw ultieme dansplaats in de muziekcapsule lanceren. Maar het is niet verboden om je daarvoor ook al eens te laten gaan. Op een goede 90s klassieker als Two Princes van The Spin Doctors.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één.

0: Vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
11: Zeg schat,
12: ja?
11: Waar is die staanlamp naartoe?
12: Ah, die is kapot gegaan.
11: Oei, en onze relax?
12: Ook kapot.
11: Ook kapot?
12: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
11: Ja.
12: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
11: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
12: Nee, nee, nee. 1 adres.
11: Oh.
9: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
13: Leden bij Leeman.
14: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien naar een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
15: Allee Harry.
14: Wat?
15: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
14: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
13: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
14: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45, het nieuws met Vrouwtje Kaljon. De Brusselse politie is voor de rechter gedaagd.
17: Ja, de Franstalige Liga voor Mensenrechten stapt naar de rechter tegen de Brusselse politie. Die zou een verboden omsingeltechniek gebruikt hebben tijdens verschillende betogingen. Onder meer tijdens pro-Palestijnse betogingen en protesten in het Franstalig onderwijs. Volgens de Liga heeft de politie betogers in het nauw gedreven en daarbij matrakken en traangas gebruikt. De rechtbank in Brussel oordeelde vorig jaar ook al dat de omsingeltechniek onwettig is, maar die uitspraak is aangekondigd. Gevochten. En het is voorlopig nog wachten op een definitieve beslissing. Veel hinder rond de havens en op de Noordzee door nieuwe acties van de Vlaamse loodsen. Op dit moment liggen er zo'n 35 schepen te wachten om de havens in of uit te varen. De Vlaamse loodsen zijn boos over de pensioenhervorming. Een tiental wil daarom een eigen loodsdienst oprichten, los van de Vlaamse overheidsdienst die daar nu voor bevoegd is. Ze willen als zelfstandigen kunnen werken en zo hun eigen pensioen in handen nemen. En Marius Borg-Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is stiekem uit de gevangenis gesmokkeld om zijn zieke moeder te bezoeken in het ziekenhuis. Dat schrijven Noorse media. De politie zou hem zelfs meerdere keren naar het ziekenhuis gebracht hebben. Heuby werd deze week veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. Hij diende al verschillende verzoeken in om de gevangenis te verlaten, maar het werd telkens afgewezen. Kroonprinses Mette Marit leidt aan een chronische longaandoening. Haar geplande longtransplantatie is intussen wel succesvol verlopen.
18: Nostalgie weer.
17: Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt. Het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend veel zon met in de namiddag kans op onweersbuien. Maar het blijft wel warm tot 32 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
19: Lenke van Olmen.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: 8 over 4, dat is zo het moment waarop jij kiest welke plaat we hier draaien. Een plaat die zo goed is dat alle generaties na ons ze ook nog zouden moeten kennen, dat is het idee. Vandaag is het een plaat om eens goed los te gaan op de dansvloer, want Pascal Braakman, de klankenman van onder andere Ton Waas, die gaat een comeback maken als DJ. En er zijn wel wat suggesties binnengekomen in de app voor de DJ-setlist van Pascal Braakman. Dit hier bijvoorbeeld. Een klassieker voor jong en oud. Een suggestie van Cindy van de Ven. Ja, mijn kinderen die kunnen die zelfs ook nog meedansen, want ze leren dat vandaag ook nog op school. Kevin van Tulde die gaat voor dit. Die kan vermoedelijk zotte dansmoves op Footloose van Kenny Loggins. En ook merci aan Hans Verret voor deze vette plaat van Macklemore en Ryan Lewis. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So... Ken Holders, goede suggestie, maar het vaakst binnengekomen in de app. Die plaat, die gaan we nu lanceren. 3, 2, 1. Voor Pascal Braakman om zeker toe te voegen aan zijn setlist en vooral aan alle komende generaties om een goed danske op te placeren. Last night, a DJ saved my life. Music capsule of Charlie and May.

0: Merci als je deze van Indiep had ingestuurd. We zullen het doorgeven aan Pascal Braakman dat hij het mee op zijn DJ-setlist zet.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Graspop begint morgen, maar vandaag zijn er al een paar metalfans aan de voorbereidingen begonnen. En dan denk ik, ah, Graspop, dan gaan die allemaal massaal bier kopen. Maar nee, het is een traditie onder festivalgangers die toch een pak minder rock'n'roll is. Dat is voor in het muzieknieuws om 4:55 na Softcell en Robbie Williams.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Nog eens goedemorgen, Zitatje.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent eigenlijk wel een ochtendmens, hè? Zo goed wakker, jong.
3: Ja, als ik zo weet van ik heb leuke dingen te doen, dan ben ik gewoon bam.
4: Oh. En geen snoes, niks snoezen.
3: Nee, niks snoezen. Vroeger met school was dat anders, dat kan ik u garanderen, maar nu...
4: Was vroeger vaak te laat dan ook op school en zo.
3: Ja, nee, want dan komt mijn vader mij wakker maken. Godverdomme, we moeten vertrekken.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie. Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Van 3 tot 6, Chance Muziek Café.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: Spider-Man-acteur Tom Holland heeft bevestigd dat hij getrouwd is met zijn collega-actrice Zendaya Coleman. Hij reageert daarmee op een bruiloftsfoto die met artificiële intelligentie was gemaakt van het koppel. Die voedde dan natuurlijk de geruchten van een huwelijk tussen de twee. En blijkbaar zijn ze nu dus toch ook echt getrouwd.

En deze Natasha Bedingfield is toegevoegd aan de affiche van Pukkelpop. Ze treedt daar op zaterdag 22 augustus. Haar wereldhit Unwritten van 22 jaar geleden heeft een nieuw leven gekregen dankzij de vele video's die het liedje gebruiken op TikTok. Ja, zo gaat dat dan tegenwoordig bij de sterren. En over grote sterren gesproken, Harry Styles die heeft gisteravond een prachtige versie van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel gespeeld op het Londens Meltdown Festival. Dat klonk zo.

Hij is momenteel bezig aan die concertreeks in Londen na zijn passage in Amsterdam. En deze Bridge Over Troubled Water is ook belangrijk in die tour, want dat nummer dat staat op in de versie van Elvis, wordt die gespeeld vlak voor Harry Styles opkomt. Maar hey, goed hè. En het Metal Festival Graspop gaat morgen van start. Maar voor de vroegste festivalgangers was er vanmorgen al een aquagym op metalmuziek in Sunparks van Mol. En dat is blijkbaar ondertussen ook al een jarenlange grappige traditie. Ja, ze zijn daar blijkbaar allemaal goed in vorm. Vanavond gaan die campings van Graspop ook open. En is er ook al een eerste pre-party.

0: Nooit te vroeg om al aan het weekend te denken. Zelfs niet om het al een beetje te voelen. Dat is hier een beetje ons motto in dit muziekcafé. En dat zou wel eens kunnen gebeuren om 20 voor 5 stipt. Want dan trakteren wij in het muziekcafé op een tournee General Mix. En een Tony die heeft daar nu iets ingedraaid waar je heel blij van gaat worden. Be prepared voor de Bamfunk MC's.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Sean's Muziekcafé.
6: Lenke van Omen.

0: I Can Dance. Dat is nu wel een klein beetje jammer, want dat kan u anders wel van pas komen.
1: Tournee Generaal.
0: 20 voor 5, dan hebben wij hier altijd een Tournee Generaal mix voor jou klaarstaan, waarmee je hopelijk je werkdag kan afsluiten en zowat aan het decompressiemoment kan beginnen. Daar is hij ideaal voor. Alle remmen los de komende 10 minuten op Wham, Wake Me Up Before You Go Go, Taylor Swift, Shake It Off, Bamfunk MC's, Red Light Spells Danger en Aha, Take On Me.

Ik had je verwittigd, hè, dat je het weekend al ging voelen met die mix van Tony Talboom. En als je nu even moet bekomen, als je wat wild hebt gedaan, dan is dit daar ideaal voor. Black Box maakte begin jaren 90 een eigen versie van Fantasy van Earth, Wind & Fire. En ook een beetje Grace Jones, La Vie en Rose, hoor je erin. Maar vooral, even zen nu.

0: In Chance Muziek Café.
1: Wist je dat Girls Just Wanna Have Fun origineel niet van Cyndi Lauper is? Origineel, dat ga ik straks laten horen, een stukje daarvan. Eerst nog deze Tina Turner en het nieuws.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Dat is lang geleden, cowboy.
11: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
12: Dat is een pakje voor jou.
11: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
13: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
14: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu één maand helemaal gratis.
15: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
16: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:05. Dit is het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Het is onduidelijk hoeveel busritten verdwijnen van het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs.
17: Ja, wel pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn hoeveel ritten van het leerlingenvervoer worden geschrapt. Dat heeft Vlaams minister Weitz gezegd in het parlement. Eerst raakte bekend dat de lijn volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs wil schrappen. Maar de lijn overlegt nog met lokale besturen en scholen, zegt Weitz. Intussen is de bevoegdheid van het leerlingenvervoer verschoven naar onderwijsminister Demir. Zij zegt dat dat het probleem niet oplost, maar dat ze wel haar verantwoordelijkheid zal nemen. Veel hinder rond de havens en op de Noordzee door nieuwe acties van de Vlaamse loodsen. Op dit moment liggen er zo'n 35 schepen te wachten om de havens in of uit te varen. De Vlaamse loodsen zijn boos over de pensioenhervorming. Een tiental wil daarom een eigen loodsdienst oprichten, los van de Vlaamse overheidsdienst, die daar nu voor bevoegd is. Ze willen als zelfstandigen kunnen werken en zo hun eigen pensioen in handen nemen. En de Europese Unie maakt bijna een half miljard euro vrij om de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika te bestrijden. Het geld gaat naar onmiddellijke medische hulp in Oost-Congo en Oeganda. Maar het moet ook onderzoek naar vaccins ondersteunen. Een maand na de uitbraak vielen bijna 200 doden. Een aantal besmettingen is ook opgelopen tot meer dan 800. En mogelijk is dat zelfs nog een onderschatting. Volgens het Internationale Rode Kruis moet de piek zelfs nog komen.
10: nostalgie weer.
17: Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt. Het blijft ook droog bij minimaal tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend veel zon met in de namiddag kans op onweersbuien. Blijft ook warm tot 32 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziek Café.
12: Lenke van Olmen.

0: De soundcheck.
1: Als ik zeg girls just wanna have fun, dan zie jij ongetwijfeld en instant zo dat rosse puntkapsel van Cyndi Lauper voor je. Ja, dat was ook haar debuuthit in 1983. Het liedje waarop ze haar hele carrière heeft gebouwd. En een liedje dat ook echt is uitgegroeid tot een feministisch anthem. Maar eigenlijk is dat liedje origineel niet van haar. De originele versie was ook geschreven vanuit een mannelijk perspectief. Ik heb daar nu een fragmentje van ja, de minder bekende Robert Hazard. En dat klinkt ook wel echt totaal anders.

Ja, Cindy die heeft de tekst aangepast. Zij heeft het ook iets meer poppy laten inspelen. En zo was haar wereldhit geboren. Die Robert Hazard had er geen succes mee, maar is wel miljonair geworden door de royalties. Dankzij Cindy Lauper. Allee, iedereen content dus, hè?

0: straks in Sjaals Muziekcafé.
1: Het beste uit de 80's met de Flock of Seagulls. En het beste uit de 90's met de Spice Girls. En om ook nog even bij James Blunt te blijven en zijn You're Beautiful. Ook nog een beauty tip van Gustave.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Motorpech en Nies.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Nostalgie.
11: Nostalgie.
10: Chance.

0: Hoe zat dat nu met die beautytip van Gustave? Ah, wel, ik ga het u nu vertellen, hè.
1: De Café Clash.
0: Want Gustave die heeft een tijdje geleden toch zo een haartransplantatie laten doen. En daarom kwam die ook zo vaak buiten met een hoed. Niet per se als modeaccessoire, omdat hij dat zo graag zag. Maar dat had ook echt wel een functie. En hij zegt nu vandaag in een interview dat dat zijn zelfvertrouwen enorm geboost heeft. En hij gaat zelfs verder. Hij raadt het iedereen aan. Mocht je nog twijfelen, als man, dan moet je het gewoon doen. Zo'n haartransplantatie. Daarom gaan we vandaag een café-clash doen met een aan de haartransplantaties. Want er zijn best heel wat artiesten die hem al voorgegaan zijn, die Gustave. Er zijn er eigenlijk veel waarover het gezegd wordt, maar er zijn er weinig die het ook bevestigd hebben. In dat lijstje Chris Martin, bijvoorbeeld Justin Timberlake, zelfs een Harry Styles, daar heb ik het ook al over horen zeggen, maar daar geloof ik niks van. Dat is ook niet bevestigd, dus ik ga dat hier niet als feit poneren. We gaan wel battelen met twee muzikanten waar we het zeker van weten. Aan de ene kant, dus uiteraard Gustave. Ja, die is heel fier ook op zijn nieuwe haar. Dus als je zo meteen Gustave wil horen, dan stuur je het gewoon door in de app. Gustave, because of you. Ofwel gaan we voor deze. Elton John was een van de eerste die een haartransplantatie heeft ondergaan in de 70s. Heel pijnlijk en ook mislukt. En dan is hij maar overgestapt op toepetjes. Och, garme, maar je kan er wel voor stemmen als je hem wil horen in de app.
2: We are music.
1: Nostalgie.
2: John's Muziekcafé.

0: De battle gaat er hevig aan toe. Laat je voorkeur weten in de app ofwel kies je voor Gustav. And it's all because of you. Ofwel Elton John. I'm still standing, inclusief haar toepet.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
2: Go Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
3: Yep.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
3: Go for info naar telenet.be.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1+1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè. Je hoort dat zo wel wat, hè.
10: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè.
9: Nee, ja, precies de grootte van Han.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè.
10: En of dat beter klinkt.
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
11: Kurkfabriek van Avermaat.
12: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
13: We are music.
12: Sean's Muziekcafé.
14: Lenke van Omen.

0: De Café Clash.
1: In de Café Clash vandaag een ode aan de haartransplantatie, want Gustave die is daar grote fan van. Hij raadt het iedereen aan, want hij zegt dat is nu echt een boost voor je zelfvertrouwen. Dus de Café Clash ging tussen Gustave aan de ene kant en Elton John. Een van de eerste die zo'n haartransplantatie heeft laten doen. In de jaren 70 was dat. Heel pijnlijk toen ook nog. En het is dan eigenlijk ook nog mislukt. Dus ik ben heel blij dat Elton John deze Café Clash gewonnen heeft. Go Elton!

0: Voilà, zei, dat was de ode aan de haartransplantatie met Elton John.
1: Het weer met Erwin.
0: Dag Erwin, hoe zit dat met die hittegolf, jong?
2: De hittegolf, Lenke, die is nu begonnen, want de temperatuur in Ukkel is opgelopen tot 25,1 graad. Dus ja, we kunnen eraan beginnen en die terrasjes die zullen straks goed gevuld zijn, Lenke. Het zijn er ook de ideale omstandigheden voor. Het blijft nog tot middernacht behoorlijk warm, tot 20 graden en meer. Het is rustig, het is droog en tot 10 uur vanavond ook zon à volonté. Ideale omstandigheden eigenlijk, hè. Ja, ja. En dan morgen vanaf de ochtend veel zon. En die temperaturen die schieten naar omhoog tot 7, 28 graden aan zee. 31 in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Kleine kanttekening voor morgenavond. Als je dan nog van plan bent om een terrasje te doen, dan zal je toch moeten rekening houden met een onweersbui. Die zou eventueel al morgen dus tot stand kunnen komen. Zeer lokaal, maar dus niet helemaal uitgesloten.
0: En vrijdag wordt dat dan nog wat warmer.
2: Ja, vrijdag puffen en blazen. Tjonge, zwoel, drukkend warm, 4, 35 graden. Met ja, dan een hele dag kans op een warmteonweer. Maar ja, zaterdag, zondag, maandag, wolken, zon, 30 graden en meer. Zelfs volgende week woensdag. Tja, dit is echt een op- en top zomerse setting.
0: We zijn er helemaal klaar voor, Erwin. Merci voor de update en tot morgen vroeg.

Sonit album, die gaat het hier overnemen met Top 3000 Heroes. Het programma waar je moet zijn voor al die straffe verhalen bij de grootste hits die wij hier voor jou draaien. Van mij krijg je nu nog Edwin Collins, A Girl Like You. En geniet van Top 3000 Heroes.

0: schat. Ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
5: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
4: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
4: Feeling,
5: haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Leden bij Leemans.
6: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
7: Allee Harry.
6: Wat?
7: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
2: Leden bij Leemans is leven bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB Plus of in onze app.
9: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
11: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van 1 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Het is nog onduidelijk hoeveel busritten verdwijnen van het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn hoeveel ritten van het leerlingenvervoer worden geschrapt. Dat heeft Vlaams minister Weitz gezegd in het parlement. Eerder raakte bekend dat de lijn volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs wil schrappen. Maar de lijn overlegt nog met lokale besturen en scholen, zegt Weitz. Intussen is de bevoegdheid van het leerlingenvervoer verschoven naar onderwijsminister Demir. Zij zegt dat het probleem niet oplost, maar dat ze wel haar verantwoordelijkheid zal nemen. De directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een protocolakkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Gisteren nog draaiden de bemiddelingsgesprekken op niets uit en maandag was er een spontane staking uitgebroken bij het personeel. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op. Voorlopig wordt er niet meer gestaakt. De bonden zullen het akkoord niet nu voorleggen aan de bedienden en zij zullen er tegen morgen namiddag over stemmen. En wielrennen, de Eritreër Binyam Girmay heeft de eerste rit van de Ronde van België gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Tim Merlier werd verrast en kwam net te laat. Hij werd tweede. Onze andere landgenoot Rune Hergots leek lange tijd te winnen met een knappe solo, maar in de laatste 100 meters werd hij nog ingehaald. Hij eindigde uiteindelijk vierde.
12: Nostalgie weer.
11: Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt en het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag dan een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend veel zon met in de namiddag opnieuw kans op onweersbuien. En het blijft wel warm tot 32 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are...
2: Nostalgie.
12: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
8: Tony Talbo.
13: Niemand minder dan Paul McCartney zei ooit over de song die ik zo meteen ga draaien. Het mooiste liedje ooit. Toen hij het voor de eerste keer hoorde, barstte hij in tranen uit. Nou, dat moet een echt bommetje zijn. Hij komt eraan naar Bruce Springsteen en T.

0: Binnenkort zit één van hen hier recht achter onze hoek. En dat is op Park Middenvijver, 27 juni in Antwerpen. Ja, Robbie Williams, hier samen met Take That.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: 22 januari 1966, ondertussen al 60 jaar geleden. De Beach Boys die duiken de studio in voor een meesterwerk, Wouldn't It Be Nice. In Amerika werd het dé zomerhit, maar wij hier in Europa draaiden de single eigenwijs om. Wij vielen massaal voor het B-kantje, het hemelse God Only Knows. Maar de echte magie, ja, die zat in de obsessie van leider Brian Wilson. Hij wilde de oceaan letterlijk in de studio halen. Hij liet ooit een gigantische bak met 8 ton zand aanrukken en onder zijn piano plaatsen. Hij zat daar urenlang met zijn blote voeten in het zand te componeren, omdat hij geloofde dat de vibe van het strand zijn inspiratie zou redden. Het ging zelfs zo ver dat hij een echte hond liet blaffen op de plaat en met Coca-Cola-flesjes rammelde voor het perfecte geluid. Het resultaat? Een album dat de Beatles dwong om Sgt. Pepper te schrijven. 60 jaar later voelen we dat zand nog altijd tussen onze tenen. Wat een genie. De blaffende honden aan het einde van het album Pet Sounds zijn trouwens Brian Wilson's eigen honden, Banana en Louie. Hij nam ze mee naar de studio omdat hij ze miste tijdens het werken. En het is een bekend feit dat Paul McCartney God Only Knows het mooiste liedje aller tijden noemt. Hij barstte naar eigen zeggen in tranen uit toen hij het voor de eerste keer hoorde.

0: Pharrell Williams was vergeten dat hij de hit Get Lucky had ingezongen. Ja, echt gebeurd, hè? Geen grap. Hij had een blackout. Het bizarre verhaal komt eraan na U2 en 10cc die de zomer al helemaal voelen. Dreadlock Holiday.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Zeg schat,
6: ja?
5: Waar is die staanlamp naartoe?
6: Ah, die is kapot gegaan.
5: Oei, en onze relax?
6: Ook kapot.
5: Ook kapot?
6: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
5: Ja.
6: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
6: Nee. 1 adres.
5: Oh.
7: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

0: Wat fijn dat jij er ook weer bent. En welkom in de eregalerij van de popmuziek met straks ook nog Roxette.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Het is 2013. Pharrell Williams ontmoet Daft Punk op een feestje van Madonna. En smeekt hen, ik wil met jullie werken. Al laat je me alleen tamboerijn spelen, ik doe mee. Zo gezegd, zo gedaan. Hij mag naar Parijs komen. En eens gearriveerd is hij totaal uitgeput door een jetlag. In de studio vertelt hij Daft Punk, ik zit momenteel helemaal in een Nile Rodgers vibe. Wat hij niet weet, toeval of niet, Nile Rodgers heeft net in diezelfde studio de gitaarpartij al ingespeeld. Daft Punk laat hem zingen, keer op keer dezelfde zin. Tot het perfect is. Uiteindelijk stapt Pharrell nog meer uitgeput op het vliegtuig terug naar Amerika. En vergeet zo goed als alles. Letterlijk door de vermoeidheid wist hij een jaar lang niet meer hoe het nummer klonk. Pas toen hij de afgewerkte track hoorde, viel zijn mond open. Wacht, ben ik dit? Hij dacht dat hij slechts een demootje had ingezongen, een probeersel. Ja, dat was het dus niet. Een wereldhit, geboren uit jetlag en een zwart gat in het geheugen.

0: Sting die haatberichten kreeg van zijn drummer, geschreven op drumvellen. Ja, kan het nog zotter. En dat had allemaal te maken met één nummer van de Police. Ik heb de song mee en draai hem straks ook voor jou. Maar eerst de nachtelijke avonturen van Guus Meeuwis.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Summer vibes, die zijn er ook voor jou in het volgende uur met Jimmy Cliff, Sunshine in the Music, Summer of 69, Bryan Adams en Yeke Yeke van Morricante.
1: Top 3000 Heroes, backstage bij de grootste hits.
0: Begin jaren 80, The Police is op dat moment een van de grootste bands ter wereld. Maar onderling gaat het niet goed. Het is echt oorlog. Sting heeft een nieuw nummer geschreven, Every Little Thing She Does Is Magic. Maar de rest van de band vindt de song helemaal niet magisch en haat het. Gitarist Andy Summers en drummer Stuart Copeland vinden het toppoppie. Ze weigeren om mee te werken. Stuart Copeland schreef zelfs haatberichten op zijn drumvellen gericht aan Sting. Uiteindelijk kan Sting toch alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Maar de productie blijft erg moeilijk. Tot er iets gebeurt tijdens de opname. Tijdens het mixen drukt een van hen, per ongeluk, op een verkeerde knop, waardoor de piano plotseling heel vreemd gaat echoen. Een magisch geluid, precies wat het nummer nodig had. Ondanks dat de sfeer ondermaats was in de studio, de bandleden spraken wekenlang niet met elkaar, werd hun geforceerde hit wel hun grootste succes. Discussie en dat hele kleine foutje leidde dus tot echte magic.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Goeie avond, het is 6:55. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Opvallend veel verkeersovertredingen bij fietsers en motorrijders. De politie heeft bij een grote controleactie gericht op tweewielers bijna 1500 overtredingen vastgesteld. Dat zijn er dubbel zoveel als tijdens dezelfde actie vorig jaar. Agenten controleerden begin deze maand bijna 4500 mensen. Er werd vooral gelet op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruikten. Meer dan 3 op de 10 deed een overtreding. Bij e-steps ging dat vooral om een te hoge snelheid of omdat de bestuurder te jong was. Bij fietsers werd er vaak roekeloos op de weg gereden. De directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport hebben een protocolakkoord bereikt. Dat zeggen de vakbonden. Gisteren nog draaiden de bemiddelingsgesprekken op niets uit en maandag was er een spontane staking bij het personeel. Daardoor liep een 60-tal vluchten vertraging op. Voorlopig wordt er niet meer gestaakt. De bonden zullen het akkoord nu voorleggen aan de bedienden en zij krijgen nog tot morgen namiddag tijd om te stemmen. De G7-top in Evian in Frankrijk zit erop. 3 dagen lang hebben de 7 belangrijkste industrielanden gepraat over de internationale conflicten en de wereldeconomie. Het ging bijvoorbeeld over nieuwe sancties tegen Rusland en extra steun voor Oekraïne, maar ook over de oorlog in het Midden-Oosten en hoe landen minder afhankelijk willen worden van China. De Franse president Macron noemde het een succesvolle top. Vanavond dineert Amerikaans president Trump nog met Macron in het paleis van Versailles. En in de Ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogačar de eerste rit gewonnen. Hij deed dat op een spectaculaire wijze met een solo van net geen 70 kilometer. Dat is zijn 4e langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoriaan Carapaz werd 2e, de Italiaan Bagioli 3e. Pogačar is meteen ook de nieuwe leider in het klassement.
6: Nostalgie weer.
5: Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt. Het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. Ook in het weekend nog veel zon met in de namiddag opnieuw kans op onweersbuien. Maar het blijft wel warm tot 32 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Nog eens goedemorgen, Zitatje.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent eigenlijk wel een ochtendmens, hè? Zo goed wakker, jong.
2: Ja, als ik zo weet van ik heb leuke dingen te doen, dan ben ik gewoon bam.
3: Oh. En geen snoes, niks snoezen.
2: Nee, niks snoezen. Vroeger met school was dat anders, dat kan ik u garanderen, maar nu...
3: Was vroeger vaak te laat dan ook op school en zo.
2: Ja, nee, want dan komt mijn vader mij wakker maken. Godverdomme, we moeten vertrekken.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
6: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
10: Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
3: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
2: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
3: Oh, nee. En u?
1: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
4: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
1: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Een goede avond. Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor er dus volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijes.
7: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan aan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
6: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. En de piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboelaren is overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij vandaag dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in het vliegtuig. De VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het voorlopige akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De Straat van Hormuz zal volledig heropenen en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend. Vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen.

0: weten? Surf naar patrima.be. Patrima wonen en slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Een goede avond. De VS bevestigt de gelekte details over het voorlopige akkoord met Iran. Onder meer dat alle gevechten onmiddellijk stoppen, ook die in Libanon, en dat de straat van Hormuz volledig heropent. Iran en de VS zouden ook overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal ontwikkelen. Maar Trump aarzelt niet om opnieuw aanvallen uit te voeren als Iran toch niet akkoord gaat. Dat zei hij na afloop van de G7-top in Frankrijk. Journalist Jelle Frenke.
3: Maar het dreigement naar Iran dat hij gewoon terug weer zou gaan bombarderen als Iran het akkoord niet zou volgen. En toch weer ja, duidelijke vingerwijzing naar de Israëlische premier Netanyahu. Hij zegt dat Netanyahu voorzichtiger moet zijn in Libanon en niet altijd gewoon meteen appartementsblokken moet gaan bombarderen. Israël doet geen goed werk daar, zei Trump hier. Dat was toch weer een opvallende sneer.
2: Iran en de VS ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. En sportvoetbalclub Charleroi stelt Mario Konen officieel aan als hoofdcoach. Dat meldt de club zelf op zijn website. Konen nam het al over als interimtrainer na het ontslag van Hans Cornelis en werd uiteindelijk derde met Charleroi in de Europlayoffs. Konen is 39. Hij was eerder al assistent bij Kortrijk, Eupen en Dender. En het weer nog vanavond droog en zonnig. Later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs en buiten de EU gestuurd worden, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid. Dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn. Dus die te snel kunnen rijden. Ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedelecs. En dan leeftijd ook. Dus te jonge mensen. Je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
1: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding, dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De organisatie van het metalfestival Graspop neemt maatregelen tegen de hitte. Vooral vrijdag wordt het extreem warm, met temperaturen tot wel 35 graden. Journalist Quinte Evens van op de festivalweide.
3: Ze zetten hier bijvoorbeeld vernevelaars die water vernevelen aan de grote podia. Dan krijg je zo'n soort lichte douche over je heen. In de tenten, daar wordt er extra ventilatie voorzien. En dan andere klassiekers zijn natuurlijk dat je gratis zonnecrème kan gaan halen op verschillende punten.
1: Je kan ook op verschillende plaatsen gratis water krijgen. Graspop begint morgen en duurt tot en met zondag. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong, maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken. Een domper voor Portugal, dat toch gezien wordt als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige andere keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. En het weer. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er wel kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

Nostalgie. We are music.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie. All night long. Nostalgie.